0: Van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Huebner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.8

0: niet de sterkste.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er viel een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd. Een matig aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig. Maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk duurde de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht, lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.

0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben... Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. De Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslachting van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht, lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd, een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. Een meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeente wapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig. Maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht, lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd. Een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele bui of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De twee locaties in Arkel vallen af omdat anders een stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De twee plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht, lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd, een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Nou, onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De twee locaties in Arkel vallen af omdat anders een stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De twee plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Extra vertraging is er door ongelukken. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, tussen Den Hoorn en knooppunt Hofvliet, nu 10 kilometer file met een half uur extra reistijd. De rechterrijstrook is dicht. Op de A27 van Breda naar Utrecht, daar staat het verkeer stil tussen knooppunt Gorkum en Lexmond, 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. Vanwege bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht. Omrijden kan vanaf Gorkum via knooppunt Deil over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd, een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in de Randstad en in het zuiden van het land. Op de A27 van Breda naar Utrecht staat file door een ongeluk tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. Op de A65 en 65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten. Een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De twee locaties in Arkel vallen af omdat anders de stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De twee plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De meeste vertraging zien we op de wegen in het zuiden van het land. Verder valt op de file in Noord-Holland op de A22 van Velsen naar Beverwijk. Er staat bij Beverwijk Oost 2 kilometer met een kwartier vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden kan via de Wijkertunnel over de A9. Op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, is in beide richtingen veel vertraging bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is dicht. Vanuit Tilburg is de vertraging opgelopen tot 1 uur. En vanuit Den Bosch tot ruim 30 minuten. Omrijden kan in beide richtingen het beste via Eindhoven over de A2 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Scholevaart binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 3 juni. Afgelopen nacht vielen er een aantal buien. Vanmorgen wordt het tijdelijk wat droog met af en toe zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht hebben we nog kans op een paar buien of wat lichte regen. Blijft stevig waaien uit een zuidwestelijke richting en koelt af ongeveer 13 graden. Morgen, vooral in de ochtend, vallen er een aantal pittige buien, lokaal met een donderklap. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 17 tot 18 graden. En aan het buienweer komt ook vrijdag nog geen einde. Het is dan wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien, maar vooral later op vrijdag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar het blijft de lange tijd droog. De wind waait uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, is meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste drukte zien we nog in het zuiden van het land. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg is nog veel vertraging door een ongeluk. Tussen Oorschot en Moergestel nu een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is dicht. Op de N65 Tilburg-Den Bosch zijn in beide richtingen problemen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed. De linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt file vanuit Den Bosch. Daar is de vertraging zo'n 20 minuten. En vanuit Tilburg is de extra reistijd opgelopen tot een uur. Verder staat er een kapotte auto stil op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Sliedrecht nu 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

aan wat je van me deed en hoe je voor me leeft.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren geschoten heeft in een woning aan de Bazuin. Er stond veel politie buiten. Agenten stuurden uiteindelijk een politiehond naar binnen. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. Die is onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. In het dorpje Westmaas in de Hoekse Waard is een vrouw gestoken. Dat was rond middernacht. De verwondingen waren niet al te ernstig, zeggen mensen ter plaatse. Voor zover bekend is er voor de steekpartij nog niemand aangehouden. Er komt geen asielzoekerscentrum in het plaatsje Arkel bij Gorkum. De gemeente Molenlanden, waar Arkel onder valt, heeft de twee locaties in het dorp geschrapt van de lijst. Er staan er nu nog 5 op. De twee locaties in Arkel vallen af omdat anders de stikstofnormen zouden worden overschreden bij de bouw. De twee plekken liggen vlakbij een natuurgebied. Er blijven nu nog een paar plekken over voor de komst van asielzoekerscentrum in Molenlanden. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. Deze maand maakt het gemeentebestuur een keuze. De raad moet dan volgende maand een keuze definitief maken. De komst van het AZC in Molenlanden heeft eerder geleid tot rellen bij het gemeentehuis. Een voormalig viroloog van het Erasmus MC in Rotterdam is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het binnensmokkelen van flesjes met het apenpokkenvirus. Dat meldt Trouw. Vincent Munster is tegenwoordig werkzaam in een onderzoeksinstituut in de Amerikaanse staat Montana. Hij werd in januari aangehouden met flesjes met het Mpox-virus. De papieren voor die monsters waren niet in orde. Het gaat om een inactief virus. Dat is een versie die niet de symptomen veroorzaakt. Maar het kan nog altijd gevaarlijk zijn. Apenpokken is een infectieziekte. De laatste grote uitbraak was in en rond Congo. Het weer, af en toe zon, een enkele bui, wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen, morgen opnieuw wisselvallig. Dan komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook weer een bui met onweer voorbij komen. Het wordt dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen op. Op de A4 richting Amsterdam staat nog een lange file door een ongeluk tussen Delft en knooppunt Hoflied, 13 kilometer met een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. Er zijn inmiddels wel bergingswerkzaamheden. Dan loopt het verkeer vast op de A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Oorschot en Moergestel, 10 kilometer file door een ongeluk. Het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de N65, de weg Den Bosch-Tilburg, is in beide richtingen een half uur vertraging bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

tonight. For those stay up and wait for me, okay? Where are you?

0: Why'd it stop?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 3 juni. Afgelopen nacht vielen er een aantal buien. Vanmorgen wordt het tijdelijk wat droog met af en toe zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. En het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht hebben we nog kans op een paar buien of wat lichte regen. Blijft stevig waaien uit een zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen, vooral in de ochtend, vallen een aantal pittige buien, lokaal met een donderklap. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 17 tot 18 graden. En aan het buiengeweer komt ook vrijdag nog geen einde. Het is dan wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien, maar vooral later op vrijdag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar het blijft lange tijd droog. De wind waait uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, is meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
4: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam is het nog wat drukker. Daar staat file tussen Den Hoorn en knooppunt Hoflied, 10 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel, 10 minuten vertraging na een ongeluk. Ook daar is de rijbaan weer open. En er zijn nog steeds problemen op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch in beide richtingen bij Vught. De verkeerslichten werken daar niet goed, de linkerrijstrook is afgesloten. Dat veroorzaakt vertraging vanuit Den Bosch ongeveer een half uur en vanuit Tilburg nu een uur. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerst hulp is verleend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bazuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurden agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding en naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
2: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl de bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediging. De zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is op de meeste plaatsen opgelost. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het verkeer nog langzaam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. De vertraging is een kwartier. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Verder loopt het verkeer nog vast bij Den Bosch op de N65, de weg Tilburg-Den Bosch, in beide richtingen bij Vught. Dat komt doordat de verkeerslichten niet goed werken. Vanuit Den Bosch is de vertraging 1/2 uur en vanuit Tilburg ruim 3 kwartier. Omrijden kan via Eindhoven over de A58 en de A2. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 3 juni. Afgelopen nacht vielen er een aantal buien. Vanmorgen wordt het tijdelijk wat droog met af en toe zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht hebben we nog kans op een paar buien of wat lichte regen. Blijft stevig waaien uit een zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen, vooral in de ochtend, vallen een aantal pittige buien, lokaal met een donderklap. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 17 tot 18 graden. En aan het buiengeweer komt ook vrijdag nog geen einde. Het is dan wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien, maar vooral later op vrijdag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar het blijft lange tijd droog. De wind waait uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, is meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 19 tot 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerste hulp is verleend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bazuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurden agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
2: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en teksten.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediging. De zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
13: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 3 juni. Afgelopen nacht vielen er een aantal buien. Vanmorgen wordt het tijdelijk wat droog met af en toe zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht hebben we nog kans op een paar buien of wat lichte regen. Blijft stevig waaien uit een zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen, vooral in de ochtend, vallen een aantal pittige buien, lokaal met een donderklap. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 17 tot 18 graden. En aan het buienweer komt ook vrijdag nog geen einde. Het is dan wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien, maar vooral later op vrijdag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar het blijft lange tijd droog. De wind waait uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, is meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 16-jarige jongen is vannacht zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op de Jonker Fransstraat in Rotterdam. Rond middernacht zou er ruzie zijn geweest op straat. Daarbij werd uiteindelijk gestoken. Op sociale media zegt een van de agenten dat door hen eerst hulp is verleend. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Korte tijd later zijn in de buurt 3 verdachten aangehouden. Een van hen probeerde nog te vluchten, maar werd achterhaald door een politiehond. De politie heeft in Capelle aan de IJssel iemand opgepakt die meerdere keren heeft geschoten in een woning aan de Bazuin. Vanwege de gevaarlijke situatie binnen stuurden agenten een politiehond. Die zou de verdachte hebben gebeten, een 29-jarige Rotterdammer. De man is onder politiebegeleiding en naar het ziekenhuis gebracht. Na onderzoek bleek dat de man had geschoten met een alarmpistool. Bedrijven die kampen met personeelstekorten gaan steeds vaker automatiseren. Hoe die automatisering er in de praktijk uitziet verschilt per sector, zegt het CBS.
2: In de bedrijfstakken waar echt spullen worden geproduceerd, dus bijvoorbeeld de bouw of de industrie of de landbouw, daar worden vaak efficiëntere machines ingezet. Terwijl bedrijfstakken waar het vooral om dienstverlening gaat, zal meer worden ingezet op chatachtige programma's voor programmeren, maar ook voor het samenvatten en verzamelen van kennis en tekst.
1: 2/3 van de bedrijven in Nederland heeft last van een personeelstekort. Daardoor lopen ze ook omzet mis. Oud-Spartaan Denzel Dumfries maakt de overstap van Inter naar Real Madrid. Diverse media melden dat de Spaanse club 20 miljoen euro neerlegt voor de rechtsback van Oranje. Dumfries zou zelf al persoonlijk rond zijn met Real, meldt de Gazette dello Sport. Dat betekent dat de kassa ook gaat rinkelen voor sommige clubs in de regio. De AD schat in dat Sparta ongeveer 3 ton overhoudt aan de overstap van Dumfries. Amateurclubs Barendrecht en Smitshoek zouden ongeveer 1 ton hebben gekregen. Dat geldt dus voor clubs die bijdragen aan de opleiding van de verdediger, de zogeheten solidariteitsvergoeding. Dan nog het weer. Af en toe zon en enkele bui. Het wordt niet warmer dan 19 graden. Ook vanavond af en toe regen. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Soms komt de zon tevoorschijn, maar er kan ook een bui met onweer voorbij komen. Het wordt 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaart binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 3 juni. Afgelopen nacht vielen er een aantal buien. Vanmorgen wordt het tijdelijk wat droog met af en toe zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht hebben we nog kans op een paar buien of wat lichte regen. Blijft stevig waaien uit een zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen, vooral in de ochtend, vallen een aantal pittige buien, lokaal met een donderklap. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 17 tot 18 graden. En aan het buiengeweer komt ook vrijdag nog geen einde. Het is dan wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien, maar vooral later op vrijdag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar het blijft lange tijd droog. De wind waait uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, is meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 1 uur.
1: Langs de Maasboulevard in Rotterdam, ter hoogte van de voormalig zwemmer Tropicana is een lichaam in het water aangetroffen. Het gaat om exact dezelfde plek waar maandag een auto in het water in is gereden. Toen is al een van de inzittenden naar boven gehaald, die had het ook niet overleefd. Of deze persoon ook in die auto zat, dat kan de politie nog niet zeggen. De politie is een onderzoek gestart in een winkelcentrum, de Kopspijker. Een spijkenis en na een explosie. Ook zit er een klein rond gat in een van de ruiten van een schoenenwinkel. Mogelijk gaat het om een kogelgat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Op camerabeelden is te zien dat iemand na de klap wegrent. Door de klap en de bijbehorende rook is de sprinklerinstallatie aangesprongen. De brandweer had moeite om die sprinklers uit te krijgen. Ook stroomde het water niet weg, omdat de afwatering verstopt zat. Daarom moest de passage worden leeggepompt. Bij meerdere winkels is sprake van flinke schade, zegt de politie. In Spanje is een man opgepakt voor betrokkenheid bij een beschieting van een man op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Bij die beschieting raakte een 45-jarige man uit Rotterdam zwaar gewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is afgelopen vrijdag in Spanje aangehouden. Het gaat om een 27-jarige verdachte en die komt uit Rotterdam. De politie heeft een team van 20 rechercheurs gezet op de zaak rondom het gevonden lichaam in een uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat. De politie onderzoekt onder meer de doodsoorzaak van het slachtoffer en hoe de brand is ontstaan. De politie heeft nog niets gezegd over de identiteit van het slachtoffer. De brand ontstond afgelopen zondag. Toen de brandweer binnenkwam, werd het lichaam ontdekt. Het weer. De bewolking neemt verder toe. Aan het einde van de middag begint vanaf de kust het te regenen. Het is vanmiddag zo'n 19 graden. Morgen is het wisselvallig.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Vee Vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Een hele goede middag. We zijn er weer.
1: Welkom.
0: Hit dossier.
1: We zijn er weer.
0: We zijn er weer.
2: Woensdagmiddag tussen 1 en 2. Ja.
1: En lekker begin. Prik, hè?
0: Ja, de kop is eraf, hè. Susie Quattro. Ken de Ken. Eerste vrouwelijke basgitaar. Het is een vrouw met een basgitaar. Ja, sorry, misschien een ontboezeming. Maar het heeft wel wat, denk ik.
1: Ja, en altijd die leren jas, hè?
0: En de leren jas, ja. Ja.
2: Dat echt, was
0: een echte rockchick. 55 albums wereldwijd verkocht.
1: Ja.
0: En ze zat een beetje in die glamrock.
1: Ja, was leuk.
0: Gary Glitter, The Sweet. The Sweet al trouwens mijn allereerste singeltje.
1: Welke ook weer?
0: Rambo. Ik kreeg er twee. Funny en Coco.
1: Coco, ja, dat was hem.
0: Ja, toen kreeg ik zo'n draai. Heet dat zo'n platenspelertje met zo'n op. Die kun je opklappen en dan zat een luidsprekertje in deksel,
1: ja,
0: zeg maar.
1: Klopt, ja, dat klopt. Ja.
0: Wel heel blij mee toen. Ja,
1: en The Sweet was natuurlijk ook een lekkere band. Blockbuster.
0: Dat die hebben ook een partij hits.
1: Lekker, zeker.
0: En allemaal van dezelfde producers eigenlijk.
1: Ja, die jongens hebben
0: Gin
1: en
0: Chapman. Ja. En we blijven een beetje bij Gin en Chapman. Ook de volgende plaat is van deze producers. Komt-ie.

0: Tracy, lay your love on me.
1: En je ziet wat er gebeurt, hè? Want we hadden het er net tussen twee platen. Je gaat staan bewegen.
0: Ja, ja, ja.
1: En je staat gewoon net zoals in die clips van Avro Stop op destijds. Ja, zo een beetje heen en weer te wiegen achter de desk hier.
0: Ja, u blijft lekker in bewegen.
1: Ja, zo is dat.
0: Sorry.
1: Je wordt emotioneel van.
0: Ik word helemaal emotioneel. Ja, ja, ja. Hey, en Mutt was ook zo'n band in de die tijd.
1: En weet je wat ik ook grappig vond? Exile, Kisses All Over. Dat vond ik altijd een mooi nummer. Maar die staan er dus ook bij.
0: Ja, ja, ja.
1: Ook
0: ja.
1: Producers.
0: Dus we hebben een beetje een tijdsbeeld met die platen.
1: Absoluut.
0: Hey, we gaan de oceaan over. We gaan naar Johnny Cash met Boy Named Sue. Dit is een live-opname in de gevangenis.
1: Ja, bijzonder. Maar ja, daar had hij wel enige ervaring in natuurlijk.
0: Ja, hij had zelf, was hij ook niet zo'n hele lieve jongen geweest.
1: Nee, dus, het was een harder type, denk ik.
0: Ja, ja, the man in black. Johnny Cash was gezegd, A Boy Named Sue.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: think about him now and then, every time I try and every time I win. And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. I still ain't that bad. Yeah.
1: All right, thank you very much.
2: Het schijnt dat hij het nummer niet in zijn hoofd had zitten, maar dat hij het oplast vanaf.
3: Dat hoor je bijna.
2: Oh, dat. Dit zit niet in de plaat.
3: Nee, dit zit niet in de plaat en die ga ik zo terugbellen.
2: Oké.
3: Ik schuif hem even weg en dan gaan we zo. Lekkere plaat. En die heb je in Nederland. Heb je ook een tribute band, Deaf Americans. Ja. En daar waren kennissen van mij naartoe geweest.
2: Oké.
3: En dat klonk helemaal niet onaardig. Heb ik even gekeken, maar ze staan op. Maar dat is nog even weg hoor. 20 november in Theater Koningshof in Maassluis. Nou.
2: Nou, dat is wel een beetje de buurt nog.
3: Ja, dat is, dat is te behappen. Ja, zeker. Ja. Zeker.
2: Hou jij van spelletjes?
3: John Lennon vond het in die tijd. Waren het toch spelletjes? Hij lag in een soort van echtscheiding met Yoko Ono.
2: Ja, Mind Games.
3: Mind Games, dat speelde allemaal toen.
2: Nou, laten we even luisteren. Kun jij je telefoon opnemen?
3: Ja.

0: Mind Games.
1: Ja, John Lennon, hè?
0: Ja.
1: Onvergetelijk.
0: Ja, Paul McCartney heeft een nieuwe LP uit, hè?
1: Ja, die is, dat was vorige week, hè?
0: Ja, Boys of Dungeon Lane. Had goede kritieken, moet ik zeggen. Dat,
1: ja, ik moet toch eens luisteren, ook om binnenkort eens wat van te draaien. Maar ik heb nog niet geluisterd, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik heb één nummer gehoord. Ik heb de LP zelf niet gehoord. Ik ben niet zo'n hele grote Beatles-fan eerder gezegd. Maar het klonk wel bekend, vertrouwd, laat ik het zo zeggen.
1: Dat zal het ongetwijfeld goed gaan doen.
0: Ja.
1: We gaan hem luisteren, ja.
0: Santana gaan we naartoe met The Project G&B. En ik denk, wat is dat nou een hemelsnaam?
1: Ja, en wat is het?
0: Ja, G&B staat voor Ghetto and Blues. Het zijn een Amerikaans R&B duo. David McRae en Marvin Moore uit New York. En Santana is een beetje de Latin in de rockmuziek hebben ze natuurlijk geïntroduceerd. Ja. Die hebben natuurlijk ook gigantisch. In de jaren 60 en 70 waren ze heel groot. Carlos Santana natuurlijk een begenadigde gitarist. En ik heb even gekeken wat zijn nou de staat nou bekend als de beste gitarist. En daar komt hij toch vaak niet in het rijtje voor.
1: Wat dat gek
0: valt,
1: dan.
0: Dat valt me toch een beetje tegen, inderdaad.
1: Ja, George Benson?
0: Nee, dan zit je toch meer in Jimi Hendrix.
1: Ja, dat soort dingen.
0: Dat rijtje, zeg maar. Meer de rockkant. Maar we gaan luisteren naar Maria Maria van Santana en de Project G&B.

0: Ja, dat was hem dan, hè? Santana. Ja, ja. Maria.
1: Ja,
0: was
1: net over, die draai ook al heel wat jaren mee, hè?
0: Ja, ik zat die lijst te maken, zeg maar. En had ik gezocht op Santana. En dan zie je wat er voorbij komt, wat ze allemaal uitgegeven hebben. Dat is gewoon bijna niet te doen om eruit te kiezen. Dus uiteindelijk heb ik deze maar gekozen. Ja. Ik denk, het duurt 4 minuten. Hebben we even de tijd om...
1: Even de week door te nemen, zo'n beetje. Door,
0: precies. Ja. Hey, de volgende blijven wat dichter bij huis. Ja. We gaan naar Den Haag. Ja, eigenlijk Voorburg, Leidschendam. Ja. Earth and Fire.
1: Ik zat nog even te lezen, maar eigenlijk is Journey Kaagman nog de enige uit de oorspronkelijke bezetting die nog op deze planeet rondhuppelt.
0: Ja, maar daar gaat ook niet zo heel goed mee.
1: Nee, Parkinson, hè? Ja, maar dat is al jaren zo.
0: Ja, wat weet ik dat ze toen bij Idols, dat ze zo streng overkwam. Ja. Uiteindelijk bleek dat dus ten gevolge van die Parkinson te zijn.
1: Ja,
0: precies.
1: Dan
0: krijg je zo'n maskerachtig gezicht.
1: Ja, dat leren pakje staat ons nog altijd op het netvlies.
0: Het leren pakje staat nog altijd op het netvlies.
1: Weet jij nog welke kleur het was? Of anders gaan we het opzoeken.
0: Ja, in mijn werk had zwart-wit TV volgens mij alleen. Dus ik weet het niet.
1: Ik weet het niet. Ik dacht dat blauw was.
0: Nou, jij zoekt het uit. Ik kom erop terug. Weekend.

0: Was het blauw of zwart?
1: Ik hou het op blauw.
0: Je houdt het op blauw. Ja, ik zeg, we hadden alleen maar zwart-wit tv. Ja, dus ja, ik durf het niet te bestrijden.
1: Dus als er weer een nuance in zit, dan zit ik er ook weer naast.
0: Ja, ja. Hé, het is rond de klok van 13:30. Ja. Dus het is tijd voor het tweeluik. En twee verjaardagen. In dit geval niet van personen, maar van nummers die uitgekomen zijn. We beginnen met 3 juni 1975. Toen stond in de hitparade op nummer 1 Love Is All van Deep Purple bassist Roger Clover en guests. En ja, wat natuurlijk het meeste bij staat, is natuurlijk die geweldige videoclip. Dat hadden we niet eerder gezien. Nee. En ik kan me herinneren, ik deed dat jaar eindexamen voor de MAVO. En toen moesten we toen heette het nog een opstel schrijven. Tegenwoordig heet het een paper of een scriptie. Zo.
1: Ja, ja.
0: En dat heb ik toen geschreven over de invloed van de videoclip op de popmuziek.
1: En wat was de conclusie?
0: Naar aanleiding van die videoclip. Mijn conclusie was dat het een hele grote invloed had. En dat dat dus wel, zeg maar, zorgde dat het de nummer 1 hits zou worden.
1: Dat is
0: en ik heb gewoon gelijk gekregen natuurlijk. Hè. Dus,
1: dat kunnen we niet ontkennen.
0: Nee. En de tweede wat we gaan draaien is 3 juni 1977. Bob Marley en de Wailers brengen het album. Legendarisch album Exodus uit. En het Exodus heeft eigenlijk een tweeledig betekenis. Het is natuurlijk uit de Bijbel kunnen we de Exodus. Hè, de vlucht van Mozes uit Egypte. Maar het heeft ook te maken met Bob Marley. Hij had een aanslag in december 76. En na aanleiding van die aanslag is hij gevlucht eigenlijk naar de UK. Ook zijn Exodus.
1: Ja.
0: Dus deze twee gaan we lekker draaien.
1: Nou, weet je wat achter grappig is? Jij hebt het over Bob Marley. Maar Jan Dulles van de 3J's, die kent hem niet.
0: Ja.
1: Die is een dusdanig grote fan van Bob Marley. Dat hij een nummer heeft geschreven ter ere van. En dat kwam uit op de sterfdag van Bob Marley. 11 mei.
0: Ja.
1: Los Vast heet dat nummer. En toen moest ik ineens ook aan de radioprogramma denken.
0: Ja, Los Vast wel. Ja. Van Jan Rietman. Ja. Jan Rietman. Ja, inderdaad, dat was die. We beginnen met Roger Clover en daarna Bob Marley en de Wailers.

0: Zo, dat was het Tweeluik.
1: Ja, mooie Tweeluik, hè?
0: Ja, zeker. Lekkere plaatjes. Hey, als je tegenwoordig naar concerten gaat, dan moet je een beetje oppassen wat je doet en wat je zegt, hè? Want dan kent natuurlijk de verhalen van Gerard Joling. Dat bier gooien. Je hebt natuurlijk Hans Theeuwer gehad, die mensen vroeg, weggestuurd heeft.
1: Vriendelijk de zaal wilde verlaten, ja.
0: Maar Cyndi Lauper, die staat er in Las Vegas, heeft daar ook een handje van. En die was met een show bezig, moet ik even kijken, in de Caesars Palace.
1: Ja.
0: Dat is een groot casino, is dat. En heet dat? Ze begon een nummer en daarin werd ze gestoord. En moest even bedenken waar ze was. En weet je wat ze toen zei?
1: Nou, vertel.
0: Als jij me probeert te kleineren, trut, dan kom ik je achterna. Oh. Waarna de hele zaal begon te juichen. En heet dat? Die persoon is de zaal uitgegaan. En,
1: ja. Een uitermate vriendelijke belegering.
0: Een
1: uitnodiging om nog eens terug te komen.
0: Ja. Dus vandaar.
1: Dus is er wel eentje die de Becky bij de heeft?
0: Dat zeker, ja. We gaan luisteren naar True Colors, Cyndi Lauper.

0: ondanks een grote bek, zullen we maar zeggen. Ja, toch rustig, een mooi gevoelig nummer.
1: En een mooi rustig eind ook. Hè?
0: Ja, daarom, daarom.
1: Het is wel grappig dat jij de volgende plaat Rod Stewart gaat draaien.
0: Ja.
1: Want die stond daar ook in Las Vegas.
0: Die staat ook. Ja, al, ja. Al die oude mannen, maar dat is allemaal in Las Vegas.
1: Ja, nou ja. Moet je luisteren. Ik ben er
0: wel
1: geweest.
0: En vrouwen.
1: Ben jij er wel eens geweest?
0: Ik ben er wel eens. Ik vond er helemaal niks aan.
1: Eerlijk?
0: Ja.
1: Ik heb er... Ja, het zal misschien... Ja, ik vond het typisch Amerikaans, zal ik maar zeggen.
0: Ik vond het een... hoe moet ik het zeggen? Achterbakse stad eigenlijk. Buiten de armoede, allemaal buiten. Die zwervers die daar in die woestijnzon liggen. En dan kom je binnen in de welvaart.
1: Ja, precies.
0: Ze doen alles totaal om je binnen te houden. Ja. En ik heb niks met het gokken, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, ik ook niet. Ik win toch nooit wat, dus ik begin er niet eens.
0: Nee, dat heb ik ook niet. Maar we zijn er 2 dagen geweest en toen zijn we vlug doorgetrokken weer.
1: Niet even snel getrouwd. Nee, want dan kan je er ook voor naartoe,
0: toch? Je kan er ook trouwen, ja, zeker.
1: Nee, Rod Stewart die trad daarop. Ja? En die gaf eind mei daar concerten. Het is eigenlijk meer de afdeling shownieuws. Die hebben we af en toe, toch?
0: Geeft niet, ja, zeker.
1: En hij had last van een bijholteontsteking. En die concerten heeft hij moeten cancelen. Maar als het goed is, heeft hij gisteren weer opgetreden.
0: Ja?
1: En vanavond, als je er nog naartoe wil...
0: Kan nog?
1: Kan je weer.
0: Ja, oké. Maar wij gaan luisteren naar Hot Legs.

0: Sir Rod.
1: Lekker.
0: Ja, hij is wel lekker naar Amerika gegaan. Hè? Dus hij is natuurlijk in Engeland met de Faces heeft hij de glorietijd gehad. Ja. Maggie May. En in 1975 had hij zijn doorbraak met Maggie May. En daarna is hij naar Amerika toe verhuisd. En daar is hij misschien nog wel groter geworden wereldwijd.
1: Ik denk het wel, ja.
0: Hij is een echte womanizer en een voetballiefhebber.
1: Ja, hij kon ook nog een potje voetballen. Ja, hij was toch hij was in de Kuip tegen Celtic speelde.
0: Klopt,
1: hij
0: was bij Celtic.
1: Ik bedoel, of hij de wedstrijd heel nauwkeurig heeft gevolgd, dat weten we niet, hè?
0: Nee. Blik op de klok wijst dat we snel door moeten. En de volgende nummer voor de beentjes los te maken, Hot Legs. Dus we gaan naar Kevin Young, Hot Shot.

0: eigenlijk een beetje een eendags hitje geweest.
1: Ja, ze heeft zoveel hits. Dit was de bekendste.
0: Nee, ja. Hey, we kunnen nog één plaatje draaien. En dat is Jermaine Jackson en P.S. Dora. When the rain begins to fall. En ik hoop dat dan nog eventjes...
1: Ik dacht nog, je hebt het perfect uitgekozen. Ja, want het is een beetje een omslag die we hebben nu. Hè?
0: Nou, laten we maar vlug gaan draaien. Dan komen we misschien wat droog thuis. Hey, tot volgende week.
1: Tot volgende week, bedankt.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Langs de Maasboulevard in Rotterdam, ter hoogte van het voormalig zwembad Tropicana, is een lichaam in het water aangetroffen. Het gaat om exact dezelfde plek waar maandag een auto in het water in is gereden. Toen is al een van de inzittenden naar boven gehaald, die had het ook niet overleefd. Of deze persoon ook in die auto zat, dat kan de politie nog niet zeggen. De politie is een onderzoek gestart in een winkelcentrum, de Kopspijker. Een spijkenis en na een explosie. Ook zit er een klein rond gat in een van de ruiten van een schoenenwinkel. Mogelijk gaat het om een kogelgat, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Op camerabeelden is te zien dat iemand na de klap wegrent. Door de klap en de bijbehorende rook is de sprinklerinstallatie aangesprongen. De brandweer had moeite om die sprinklers uit te krijgen. Ook stroomde het water niet weg, omdat de afwatering verstopt zat. Daarom moest de passage worden leeggepompt. Bij meerdere winkels is sprake van flinke schade, zegt de politie. In Spanje is een man opgepakt voor betrokkenheid bij een beschieting van een man op de Beierlandse Laan in Rotterdam. Bij die beschieting raakte een 45-jarige man uit Rotterdam zwaar gewond. Hij is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is afgelopen vrijdag in Spanje aangehouden. Het gaat om een 27-jarige verdachte en die komt uit Rotterdam. De politie heeft een team van 20 rechercheurs gezet op de zaak rondom het gevonden lichaam in een uitgebrande woning aan de Lijnzaadstraat. De politie onderzoekt onder meer de doodsoorzaak van het slachtoffer en hoe de brand is ontstaan. De politie heeft nog niets gezegd over de identiteit van het slachtoffer. De brand ontstond afgelopen zondag. Toen de brandweer binnenkwam, werd het lichaam ontdekt. Het weer. De bewolking neemt verder toe. Aan het einde van de middag begint vanaf de kust het te regenen. Het is vanmiddag zo'n 19 graden. Morgen is het wisselvallig met af en toe wat zon, enkele buien en kans op onweer. In de middag is het nog maar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdag 3 juni. Afgelopen nacht vielen er een aantal buien. Vanmorgen wordt het tijdelijk wat droog met af en toe zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht hebben we nog kans op een paar buien of wat lichte regen. Blijft stevig waaien uit een zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen, vooral in de ochtend, vallen een aantal pittige buien, lokaal met een donderklap. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 17 tot 18 graden. En aan het buiengeweer komt ook vrijdag nog geen einde. Het is dan wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien, maar vooral later op vrijdag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar het blijft lange tijd droog. De wind waait uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, is meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl.
1: Ik ben Maurice van Beek en dit is het nieuws van Radio Nederland. Een 22-jarige man uit Spijkenisse. Is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs wegens sextortion. De rechter acht bewezen dat de man van jonge meisjes seksueel getinte video's eiste. De Spijkenisse deed zich op internet voor als een jonge vrouw. En hij verleidde de meisjes om naaktbeelden te sturen en chanteerde hen daar vervolgens mee. Hij zou de foto's en video's openbaar maken als ze niet nog meer heftiger beeldmateriaal zouden sturen, zo dreigde hij. Deskundigen hebben autisme en seksueel sadisme vastgesteld bij de man. De celstraf is iets lager dan de 9 jaar cel die het Openbaar Ministerie heeft geëist. De verklaring is dat de rechter een paar feiten niet bewezen acht en meer rekening houdt met de stoornissen bij de verdachte. Bij de opening van de hoofdbrug in de Schiedamse wijk De Gorze is een gloednieuwe auto geplet. De wagen stond bovenop een autotransport dat kort voor de stopstreep stil stond. Het contragewicht van de brug daalde neer bovenop de personenauto op de vrachtwagen. Van de wagen is weinig meer over. Een medewerker van de havendienst zag het gebeuren. Daarop is de noodstop van de brug ingeschakeld. De brug heeft er geen krasje aan overgehouden. De auto is stoten los. De gemeente Schiedam en een voormalig ambtenaar moeten proberen om het samen eens te worden over een schadevergoeding. De vrouw had als coördinator bij het programma Zonder Dak familieleden en vrienden in huizen laten wonen die bestemd waren voor daklozen. De gemeente eist in eerste instantie 4 ton van de oud-ambtenaar, maar de rechter denkt dat een lager bedrag logischer is, omdat de gemeente nog huizen kan terugvorderen. Komt er binnen 2 weken geen regeling, dan doet de rechter uitspraak. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het was de bedoeling dat mensen vanaf 21 juni goedkoper konden reizen in de daluren en de weekenden, maar dat wordt 15 juni. Het is die dag de dag van het OV. De einddatum blijft 1 september. Het zogeheten klimaatticket kost €49 per maand. Normaal is dat €128. Het kabinet hoopt dat mensen deze zomer vaker de trein pakken als de prijs lager is. Het weer, toenemende bewolking en aan het eind van de middag gaat het vanaf de kust regenen. Het is vanmiddag 19 graden. Morgen dan hebben we wisselvallig.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
13: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: was on it.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Scholevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van woensdag 3 juni. Afgelopen nacht vielen er een aantal buien. Vanmorgen wordt het tijdelijk wat droog met af en toe zon, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. Er waait vandaag een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Het wordt vanmiddag rond de 18 graden. Ook komende avond en nacht hebben we nog kans op een paar buien of wat lichte regen. Blijft stevig waaien uit een zuidwestelijke richting en koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen, vooral in de ochtend, vallen een aantal pittige buien, lokaal met een donderklap. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten en een maximumtemperatuur rond de 17 tot 18 graden. En aan het buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. Het is dan wisselend bewolkt. Er vallen enkele buien, maar vooral later op vrijdag breekt ook van tijd tot tijd de zon door. Er waait dan een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. En na een minimumtemperatuur van 12 graden wordt het vrijdagmiddag zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend kan er weliswaar nog een enkele bui vallen, maar het blijft lange tijd droog. De wind waait uit een zuid- tot zuidwestelijke richting, is meest matig van kracht. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden. En in de middag wordt het zo'n 19 tot 20 graden.
1: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het havenbedrijf moet dringend gaan baggeren rond het SS Rotterdam. Het water is in de Maashaven te ondiep. Het voormalig cruiseschip loopt daardoor 2 keer per dag aan de grond en het dreigt scheef te zakken. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid is nog niet bekend. De gemeente wil de kosten delen met het havenbedrijf en de rederij. Het dodelijk slachtoffer van de brand afgelopen zondag in een huis in Rotterdam-Bloemhof is een 44-jarige man uit Zwijndrecht, laat de politie weten. De man is niet de bewoner van het pand aan de Lijnzaadstraat. Hoe hij om het leven is gekomen, onderzoekt de politie nog. Ook de oorzaak van de brand in het huis in Rotterdam-Bloemhof is nog niet bekend. De politie heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet. Een 22-jarige man uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs wegens sextortion. De rechter acht bewezen dat de man van jonge meisjes seksueel getinte video's eiste. De Spijkenisse deed zich op internet voor als jonge vrouw. Hij verleidde de meisjes om naaktbeelden te sturen en chanteerde hen daar vervolgens mee. Hij zou de foto's en video's openbaar maken als ze niet nog meer heftiger beeldmateriaal zouden sturen. Deskundigen hebben autisme en seksueel sadisme vastgesteld bij de man. De celstraf is iets lager dan de 9 jaar cel die justitie had geëist. De rechter acht een aantal feiten niet bewezen. Bij een brand in een hotel in India zijn zeker 21 mensen om het leven gekomen. Op het moment van de brand in het hotel in New Delhi waren de meeste slachtoffers nog in slaap. De politie verwacht daarom dat het dodental nog zal oplopen. Omwonenden legden matrassen uit nabijgelegen beddenwinkels op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Volgens de politie zijn ruim 40 mensen gered uit het hotel. De oorzaak van de brand in het hotel in New Delhi is nog niet bekend. Het weer, toenemende bewolking en nog voor de avond gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt uit op 19 graden. Vanavond en vannacht eerst nog regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Koelt af tot 14 graden. Morgen hebben we een wisselvallige dag met buien, ook met onweer. En dan wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De spits is begonnen. De meeste files staan in de Randstad. Alles bij elkaar opgeteld staat er net geen 330 kilometer file. Dit is wat erop valt. In het zuiden van het land op de A2 van Maastricht naar Eindhoven heb je tussen Budel en Knoopend Leendeheide ruim een half uur vertraging. Er staat 11 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. Ook ruim een half uur extra ben je kwijt op de A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormer staat 5 kilometer door een ongeluk met 5 auto's. Zijn de linker en de rechter rijstrook dicht. Alleen de middelste rijstrook is vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Prinsenviel een kwartier vertraging door een ongeval. De rechter rijstrook is afgesloten. Ook een kwartier extra ben je kwijt op de A27 naar Breda. Tussen Lexmond en Werkendam door een vrachtwagen met pech. En de A73 Venlo-Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer. 35 minuten vertraging. Door een ongeval is hier de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend afhankelijk van het aantal opklaringen. Een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op dit moment staat er zo'n 550 kilometer file. Je hebt vooral veel vertraging in Noord-Holland en in Brabant. Zo staat op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Budel en Knoopert Leendeheide 8 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je doet er nog wel 25 minuten langer over. Op de A9 Alkmaar tussen Knoopend Vels en Akersloot 10 kilometer door de werkzaamheden daar. En bij Amsterdam op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Over Amstel en Knoppen de Nieuwe Meer 25 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. Ook 25 minuten langer onderweg ben je op de A50 van Eindhoven naar Os. Tussen Eindhoven en Eerde, dat komt door een pechgeval. En op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Venrijn Noord en Boksmeer 7 kilometer. Door een ongeluk is de rechter rijstrook dicht en dat kost je nu 40 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. GroenLinks PvdA mag verder onder de naam Pro. De Raad van State heeft het bezwaar van enkele lokale partijen van tafel geveegd. Volgens de Raad van State leidt de nieuwe naam van GroenLinks PvdA niet tot verwarring. En daar waren enkele lokale partijen wel bang voor, waaronder Pro Sliedrecht, Progressief Schiedam en Progressief Molenlanden. Een aantal was naar de rechter gestapt. Zij noemen de uitspraak van de Raad van State teleurstellend. GroenLinks en PvdA gaan volgende week officieel fuseren. Vanaf dan doen ze onder de naam Progressief Nederland mee aan de volgende Tweede Kamer en Europese verkiezingen. Het dodelijk slachtoffer van de brand afgelopen zondag in een huis in Rotterdam-Bloemhof is een 44-jarige man uit Zwijndrecht, laat de politie weten. En de man is niet de bewoner van het pand aan de Lijnzaadstraat. Hoe hij om het leven is gekomen, onderzoekt de politie nog. Ook de oorzaak van de brand in het huis in Rotterdam-Bloemhof is nog niet bekend. De politie heeft 20 rechercheurs op de zaak gezet. De rechter heeft een lagere straf opgelegd voor een fatale ruzie tussen twee daklozen in de hal van Rotterdam CS. De verdachte krijgt 1 maand cel, maar omdat hij die tijd al in voorarrest heeft gezeten, hoeft hij niet terug de cel in. In september vorig jaar kregen de verdachte en het slachtoffer ruzie over een slaapplek. De verdachte haalde uit, waarop de andere man achterover viel en overleed. Justitie vond dat sprake was van zwaar lichamelijk letsel, maar de rechter wil niet verder gaan dan mishandeling met de dood tot gevolg. Ook neemt de rechter mee dat de verdachte spijt heeft. Het havenbedrijf moet dringend gaan baggeren rond het SS Rotterdam. Het is te ondiep geworden in de Maashaven. Het voormalig cruiseschip loopt daardoor 2 keer per dag aan de grond en dreigt scheef te zakken. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid, is nog niet bekend. De gemeente wil de kosten delen met het havenbedrijf en de rederij. Het weer, toenemende bewolking. Voor de avond nog gaat het vanuit het westen regenen. De temperatuur komt uit op 19 graden. Vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, ook met onweer. Het wordt dan niet warmer dan 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 700 kilometer file. Het is wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu in Noord-Holland en in Brabant. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je bijvoorbeeld een half uur extra nodig tussen het Rotterpolderplein en Akersloot. Er staat 17 kilometer file door werkzaamheden. De A22 Velsen-Beverwijk tussen Velsen en Beverwijk-Oost 20 minuten extra door een auto met pech. Op de A27 Almere-Utrecht doe je er tussen Almere Hout en Huizen een half uur langer over. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A73 naar Nijmegen tussen Venrijn-Noord en Boksmeer is het oponthoud nu 20 minuten door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld. Bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
12: Huh?
11: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
14: Goedemiddag.
0: dag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen de zuid- en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend afhankelijk van het aantal opklaringen. Een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het is met 750 kilometer file wat drukker dan anders op dit tijdstip. De meeste vertraging heb je nu op de wegen vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 11 kilometer en 25 minuten extra. Dan de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam doe je er een half uur langer over tussen Roelewaar en Sveen en Den Haag-Zuid. De A9 naar Alkmaar tussen knooppunt Velzen en knooppunt Kooimeer 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de A27 van Utrecht naar Breda doe je tussen Lexmond en Werkendam 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De man die gisteren nacht was neergestoken in een huis in Zwijndrecht is vandaag aan zijn verwondingen overleden, laat de politie weten. Het slachtoffer was gewond geraakt bij een steekpartij aan de Nijhoefstraat. De 21-jarige man uit Zwijndrecht is nog gereanimeerd, maar vandaag dus alsnog bezweken. Een dag na het steekincident kon de politie een man van 60 uit Sliedrecht aanhouden. Hij wordt verdacht van de steekpartij. De politie gaat ervan uit dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij in Zwijndrecht. Hoe verdachte en slachtoffer elkaar kennen, vertelt de politie niet. Na Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Rotterdam wil zover nog niet gaan. Zangeres Margriet Hermans is overleden. 2 weken geleden maakte de Vlaamse al bekend dat ze leed aan een agressieve tumor. Margriet Hermans brak door als zangeres in 1987. Daarna had ze in Vlaanderen en Nederland diverse hits, waaronder Een Vriend en Alle Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk. Daarnaast was ze in de jaren 90 op tv te zien met haar talkshow Margriet. En ook zat ze in de politiek. Margriet Hermans was 72 jaar. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie. De plechtige rondgang door de historische binnenstad van Schiedam is op 14 juni de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. Onderweg wordt dan stilgestaan bij de Grote of Sint-Janskerk, het voormalige woonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg, en huis de Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het dan droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, ook met onweer. Morgen wordt het 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Door het slechte weer zijn de files langer dan anders op dit tijdstip. Vooral in de Randstad merk je dat. Op de A4 bijvoorbeeld van Amsterdam naar Rotterdam doe je er nog steeds een half uur langer over tussen Roelevaar en Sveen en Den Haag-Zuid. A12 naar Den Haag tussen Driebergen en Woerden 35 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Werkendam. De A58 Tilburg-Breda tussen Tilburg Centrum Oost en Knooppunt Galder is de vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen, een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A5 richting Amsterdam heb je voor de aansluiting met de A10 een half uur vertraging. De A7 van Zaanstad naar Horen. Tussen Zaandam en Weidewormen nog 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht vanwege rommel op de weg. En de A27 naar Breda ook 25 minuten extra. Tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De Maashaven in Rotterdam is niet lang. Diep genoeg voor het SS Rotterdam. De rederij kwam daar vorig jaar al achter. Bij extreem laag water kwam de baard van het cruiseschip, de aangroei, boven de waterlijn. Dat is niet goed voor het schip, zegt manager Tom Wesseling. Ooit was het water wel diep genoeg.
2: Toen het schip kwam, en dat is alweer enige tijd geleden, toen hebben ze, dat noemen ze een pocket, hebben ze eigenlijk een gat gemaakt in de bodem van de Maashaven. Dat er genoeg ruimte was voor die 9 meter diepgang die het schip heeft. En we merken nu dat die pocket is volgelopen. En het schip zakt met laag tij, dus met laag water, raakt het de bodem. En kan het dus even ietsje opzij kantelen.
1: Om te voorkomen dat het SS Rotterdam schade oploopt, moet het havenbedrijf gaan baggeren rond het schip. De gemeente Rotterdam heeft opdracht gegeven om een baggerbedrijf te zoeken. Hoeveel geld er met het uitbaggeren van de Maashaven bij het SS Rotterdam is gemoeid, is nog niet bekend. De man die gisteren nacht was neergestoken in een huis in Zwijndrecht is vandaag aan zijn verwondingen overleden, laat de politie weten. Het slachtoffer was gewond geraakt bij een steekpartij aan de Nijhofstraat. De 21-jarige man uit Zwijndrecht is nog gereanimeerd, maar vandaag dus alsnog bezweken. Een dag na de steekpartij kon de politie een man van 60 uit Sliedrecht aanhouden. Hij is verdachte. De politie gaat ervan uit dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij in Zwijndrecht. Hoe verdachte en slachtoffer elkaar kennen, vertelt de politie niet. Zo'n 65.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van een deel van hun examen. Er is een fout gemaakt bij het bepalen van de normering van de beroepsexamens. VMBO-leerlingen die de routes basis, kader of gemengd volgen, zouden vandaag de uitslag van hun praktijkexamens krijgen, maar ze moeten dus geduld hebben tot morgenochtend 8 uur. De einduitslag van de beroepsexamens en het centraal schriftelijk examen samen volgt volgende week. Het weer vanavond en vannacht is regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig. Er vallen buien, ook met onweer. En tot morgen.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt vooral nog langzaam op de A7 en de A27. Van Zaanstad naar Horen op de A7 heb je tussen Zaandam en Weidewormer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A27 naar Breda tussen Lexmond en Werkendam. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
12: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
13: Jazeker, heel belangrijk.
11: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

Dit is Radio Kapelle met het programma Amigos met nieuws en muziek uit de Spaanstalige landen. Ik ben Lida Poldervaart. Wij gaan het programma beginnen met het officiële liedje van de wereldkampioenschap voetbal van dit jaar. Dai, Dai, gezongen door Shakira uit Colombia. Buenas noches, desde los estudios de Radio Kapelle les presentamos Amigos. Música y buenas noticias. Abrimos el programa con la canción que identifica al Campeonato Mundial de Fútbol de este año. El título es Dai Dai, interpretada por Shakira.

Alle Stijlen van de Spaanse en Latijnse Amerikaanse muziek kun je beluisteren in Radio Capella in het programma Amigos. Stockholm is de titel van een van de nummers op het nieuwe album van Romeo Santos en Prince Royce, en wordt door muziekkenners beschouwd als een meesterwerk van de moderne bachata. Estocolmo es el título de una canción magníficamente interpretada entre Romeo Santos y Prince Royce, considerado por los expertos como una obra maestra de la bachata moderna, una obra de arte que destaca la capacidad de ambos para crear un tema lleno de sentimientos. Estocolmo.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Het liedje Cambiaré van Luis Fonsi en Feit is een combinatie van salsa traditie met een moderne stedelijk toet. Het wordt omschreven als een pop geïnspireerde salsa. Het nummer is rijk aan piano, percussie en blazers. Cambiaré de Luis Fonsi junto a Feit es una salsa romántica contemporánea. Ha recibido comentarios positivos por fusionar la tradición salsera con un toque moderno y urbano que conecta con las generaciones nuevas. Y nosotros disfrutamos con Cambiaré.
2: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

Dit is Radio Capelle met het programma Amigos Alejandro Sanz uit Spanje en Yami Safdi uit Argentinië hebben een prachtige ballade uitgebracht met de titel Cuéntame, vertel het me. Alejandro Sanz ha lanzado recientemente junto a la cantante argentina Yami Safdi una hermosa canción titulada Cuéntame, convertida en una poderosa oda al amor y el deseo de conocer profundamente a esa persona especial, convirtiéndose en una de las baladas más conmovedoras del año.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naar Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Maar Rotterdam wil zover nog niet gaan. Er zijn nu 50 aanvragen gepauzeerd, zegt de gemeente. In 2 jaar tijd is het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt in Rotterdam gestegen van 68 naar ruim 100. Zo'n 65.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van een deel van hun examen. Er is een fout gemaakt bij het bepalen van de normering van de beroepsexamens. VMBO-leerlingen die de routes basis, kader of gemengd volgen, zouden vandaag de uitslag van hun praktijkexamens krijgen, maar ze moeten dus nog geduld hebben tot morgenochtend 8 uur. De einduitslag van de beroepsexamens en het centraal schriftelijk examen samen volgt volgende week. Minister Veilbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. Als de sector niet binnen 14 dagen verbeteringen laat zien, komt er zo'n uitzendverbod. Aanleiding zijn aanhoudende misstanden in de sector. Sinds 2010 zijn er meldingen van onderbetaling, te lange werkweken, onveiligheid op de werkvloer, slechte huisvesting, intimidatie en geweld. Tientallen gesprekken tussen het ministerie en de vleessector hebben geen verandering gebracht, zegt Veilbrief. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie, moet ik zeggen. De plechtige rondgang door de historische binnenstad is op 14 juni, de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. En onderweg wordt er dan onder meer stilgestaan bij de Grote of Sint-Janskerk, het voormalig woonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg en huis De Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer met buien, ook met onweer. Dan wordt het morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Ja, welkom bij Radio Kapelle hier bij Taste of Music op deze regenachtige woensdagavond. En ja, we hebben weer een mooi programma samengesteld, aflevering 795. En we dachten van die regen die gaan we verdrijven met de zonnige muziek uit Kaapverdië van Cesaria Evora, Dor di Amor. En ja, dat is een grootheid in Kaapverdië, deze dame die ik denk 15 jaar geleden is overleden. En ja, maar nog steeds, wil ik zeggen, Kaapverdiaanse mensen, als je die spreekt, dan zijn ze allemaal fan. En zingen ze de liedjes van deze dame mee, van de Kaapverdiaanse eilanden. We hebben nog veel meer mooie muziek natuurlijk. En we hebben opnames hier live opgenomen in de studio van Radio Kapelle. Op de achtergrond hoor je al een beetje een soundcheck van Wiekeliedjes, onze muzikale gast van vandaag. Dat is... Ze is voor de tweede keer te gast bij ons. En dat naar aanleiding van een prachtige EP die zij heeft uitgebracht een aantal maandjes geleden. We gaan ook nu naar een oud gast van het programma luisteren. Dat is een dame die heeft Duitse roots. Ze is Duits, maar ze woont in Nijmegen. Ze heet Mirjam Mosco. En ze is twee keer te gast geweest bij ons. En ze heeft nog niet zo lang geleden een album uitgebracht. Dat heet Frida. En dat is echt een intiem verhaal over het verlies van het overlijden van haar dochter Frida. En ze heeft er ook uitgebracht op de datum dat Frida 6 jaar zou worden. En ze heeft het opgenomen met heel veel muzikanten. En dat zijn eigenlijk allemaal vrouwen. En ook de vrouwen die meedoen, dat zijn ook allemaal oud-gasten. De meeste zijn allemaal oud-gasten van het programma. Van dat prachtige album Frida gaan we luisteren naar het nummer Parallele Welt. En dat heeft zij dus, Mirjam, dus helemaal in het Duits gezongen.

Ja, prachtige muziek van een Britse muzikant. Hè. Ze heet Eve Wilder, The Great Plains. Dat is een nummer wat je hoorde. En het komt van haar debuut-CD-album Little Miss Sunshine. Daarvoor hoorde je Mirjam Moskou met Parallele Welt. En dat komt van haar gloednieuwe album. En die heet Frida. Vernoemd naar het dochtertje wat 6 jaar geleden was overleden. En het album is ook gepresenteerd op haar 6e verjaardag. En dus... Dat album zit er helemaal vol met... het is een soort van je afschrijven wat er allemaal is gebeurd. Een prachtig album. Wat ook mooie muziek is, dat komt uit België. Is van Iskander Moon. Of zijn echte naam is Iskander Moons. Hij heeft een album uitgebracht, een debuutalbum. En dat heet Salt Moon City. En van dat album gaan we luisteren naar The City... En hij heeft een hele tour door Nederland en België natuurlijk. 6 september muziekgieterij in Maastricht. Poppodium de Nieuwe Noor in Heerlen op 11 oktober. 12 november in de Mes in Breda. En 20 november speelt hij in Gouda in Sowat. We gaan luisteren naar de City van Iskander Moon.

0: Ja, de prachtige muziek van Lila Diane. Vandaag het nieuwe album Who's Keeping Time, hoor je het prachtige nummer California. En dat album is album van de week hier bij Taste of Music. En dus dat betekent dat we in 2 uur nog een nummer van het album gaan draaien. Ze komt ook naar Nederland toe. Ze gaat 30 oktober spelen in het prachtige zaal De Roma in Antwerpen. Dan speelt ze 31 oktober in Door een Roosje in Nijmegen. En 1 november in een andere prachtige zaal, de Paradiso in Amsterdam. En daarvoor hoorde je Iskander Moen uit België. En die heeft ook een tour door Nederland. Onder andere in Gouda gaat hij spelen in de Sowat. En dat is pas 20 november. Maar dan kan je het vast in je agenda schrijven. 18 december 2024 was mijn gast tegenover mij te gast bij ons programma. En nu is er weer te gast Wieke. Wieke Liedjes, welkom.
1: Dankjewel.
0: En dat komt allemaal omdat jij in maart een prachtig EP hebt uitgebracht. En ik overdrijf.
1: Klopt.
0: Ja. Hey, daar gaan we het allemaal over hebben. Over die EP. Want toen jij hier te gast was in 2024, was je toen al bezig met de voorbereidingen van die EP? Of is dat pas later gekomen?
1: Nou, ik herinner me dat ik wel

0: aangaf dat dat mijn plan was. Maar dat was nog helemaal niet concreet. Dus ik was er toen nog niet mee bezig. Ik was heel veel aan het spelen toen.
1: Ja, ik kan me herinneren dat je voornamelijk nog open mics deed. En dat soort dingen. Maar ja, daarna is het, nadat je bij ons bent geweest, is het echt gaan lopen.
0: Precies.
1: Speelde je in theaters en dat soort zaken. Hey, die EP En ik overdrijf, daar staan 6 liedjes op. Die heb je allemaal zelf geschreven?
0: Ja, klopt.
1: En heb je dan ook hulp erbij gekregen?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee, het is gewoon helemaal ontstaan op mijn gitaartje veelal. En dan de melodieën zijn van mij, de teksten zijn van mij. Hm. En natuurlijk spelen er wel andere mensen mee, hè, op de plaat. Dus het is deels met band, een cornetist, Jan Dane, die ik heel erg dankbaar ben. En een drummer en gitarist. Maar de liedjes in de basis zijn van mezelf, ja.
1: Ja, en de cornetspeler die komt voor mij uit Gent.
0: Ja, klopt.
1: Hoe heb je hem dan ontmoet? Heb je dan een soort vacaturebank voor cornetspelers?
0: Nou, nee, zo werkt het dus niet. Althans niet bij mij. Nee, die kwam ik tegen op een optreden. Dus ergens in Utrecht was dat. En toen dacht ik, oeh, die is echt goed. Die durf ik niet te vragen. En toen op een gegeven moment was er een... Ah ja, toen was het Torpedo Theater, had ik mijn eerste eigen show. En toen dacht ik, ja, het is eigenlijk wel leuk om dan iemand te vragen die mij ook ondersteunt. Dus toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. Eigenlijk met het idee van, nou, dat geeft hij geen tijd voor. Maar toen zei hij ja. Dus, en sindsdien spelen we wel vaker samen. Ook op de release inderdaad.
1: Ja. En de liedjes die er op je EP staan, waar gaan ze zo wel over? Zijn ze allemaal autobiografisch of helemaal niet?
0: Ja, totaal. Het kan niet anders dan bij mij. Ja, ze gaan heel erg over ik in de wereld, denk ik. Wel een beetje egoïstisch, hè? Maar ja, een beetje over hoe ik me verhoud tot de mensen om me heen. Hoe lastig dat soms is. Hoe je je soms alleen kunt voelen. Maar ook soms ook die gletsjers die smelten. Daar staat ook een liedje over op. Zit soms ook een beetje een soort ook wel politieke randje soms om de liedjes. Maar vooral liedjes die uit mijn hart komen eigenlijk. Ja.
1: Ja, nu heb ik, ik heb je muziek natuurlijk wel vaker gehoord. En ik vroeg me eigenlijk af van, heb je hulp gehad bij DCP van iemand met een klassieke achtergrond?
0: Oh, interessant. Nee, maar ik ben wel klassiek pianist zelf. Dus ik heb altijd als kind altijd Bach gespeeld en Chopin en al die grote mannen uit het verleden. En vrouwen zijn er natuurlijk ook, maar die kan ik even nu, wat erg, kan ik even niet bedenken. Maar nee, ik ben dus klassiek pianist, dus vandaar misschien dat, ik denk in gletsjers zit wel wat,
1: ja,
0: zit
1: ja.
0: Een soort Bach-lijntje, denk ik.
1: Ja, ik denk van, dat zijn hele mooie, tegenwoordig hebben ze zo'n nieuwe term, neoclassieke muziek.
0: Oh ja, grappig, ja. En dat leuk van, dat je dat hoort, je bent de eerste die het zegt, maar daar was ik ook me niet zo bewust van eigenlijk, maar ja.
1: En je hebt wel eens bands die doen dan een soort van EP uitbrengen en dan nog een extra nummer, en dat zijn allemaal... instrumentale nummers.
0: Oh ja, dat is een tip voor jou. Of niet? Een stille hint.
1: Nee hoor. Nee, er zijn prachtig de liedjes. Dus met stem ook.
0: Ja, terwijl ik eigenlijk denk, ik kan eigenlijk niet zingen. Maar het gaat ook heel erg om de teksten natuurlijk. Die ik af en toe ook een beetje vertellend zing. Dus in dat opzicht kan het. Ja, instrumentaal zou het denk ik ook weer niet goed genoeg zijn. Die teksten die zijn wel ook. Die dragen ergens ook de melodie dan, denk ik. En andersom, het vult elkaar aan. Ja.
1: Hey, en na je releasefeest ben je verder gaan spelen, her en der. Maar heb je ook al hele mooie recensies gekregen van misschien 3 voor 12 Utrecht? Of.
0: Nee, ik werd wel hier en daar toegevoegd aan de 3 voor 12 playlist. Maar, en ik heb natuurlijk allerlei mensen ook benaderd. En ik ben wel een keer op de NPO Radio 1 gedraaid bij de Taalstaat. Dat was erg leuk. Werd ik door Ronald Gippert aangekondigd. En die was heel enthousiast over het liedje En ik overdrijf, wat hij draaide. Maar ja, echt de recensies, nee. Heb je een tip?
1: Nee, ik zou het ook niet weten. Ik ben meestal zo'n 3 voor 12. Die promoot altijd regionale artiesten.
0: Ja, in principe wel. Maar zij zeiden weer van, wij gaan EP's recenseren we niet meer. Want er is natuurlijk, de markt is echt verzadigd. Er is zoveel aanbod. Dus als je echt een debuutalbum hebt. Al was het trouwens bij oor, bedenk ik mij nu. Maar nee, ik ben wel een keer door een NRC-journalist gevraagd. En, maar uiteindelijk, het moet altijd het goede moment ook zijn. Dus... Ja, dat, tot nu toe nog niet. Maar ik speel wel veel. En dan is er toch altijd weer iemand die blij wordt van mijn muziek. Dus,
1: ja, maar volgens mij zijn de feedback die je krijgt na je optredens zijn misschien wel belangrijker dan een journalist.
0: Nou, ik vind wel dat ik daar word ik altijd wel heel erg door geraakt. Als mensen geraakt zijn eigenlijk. En dat hoor ik steeds weer. Dus in die zin geeft me dat ook wel een beetje vertrouwen, denk ik. En is het natuurlijk ook heel fijn als de radio het oppikt. Zoals toen bij de Radio 1. Dat is ook wel iets wat, ja, het is niet dat ik daarvoor doe, maar dat geeft wel een soort moed om echt door te gaan. Want het is best hard werk ook. Ja. En alleen, ja.
1: Ja. En wat ik me ook afvroeg van, op je EP-release hebben we niet meer dan 6 liedjes. Volgens mij waren het een stuk of 20. Misschien tussen de 15 en 20.
0: Ja, ook mijn release. Dat was een hele lange show. Ja.
1: Dus, niet dat het erg is, maar dat betekent dat je er nog veel meer EP's kan, albums kan maken.
0: Ja, het is eigenlijk echt bizar hoeveel ik geschreven heb. Eigenlijk in 2 jaar tijd. Echt zo ontzettend veel. Al is natuurlijk lang niet alles goed. Dus je moet ook heel veel rotzooi schrijven om dan een paar mooie te hebben. Maar ja, ik heb al zeker een beeld van wat mijn debuut dan moet worden. Welke liedje erop moet, althans.
1: Ja. Ja. En als mensen naar YouTube gaan, dan zie je ook een aantal filmpjes van Illusies bijvoorbeeld. Maar ook van Clashes worden water. Heb je dat ook allemaal zelf gedaan? Of krijg je daar dan ook hulp bij?
0: Nee, ik heb zelf vaak wel een beeld van. Ik bedacht me van, ik vind het leuk om een aantal videoclipjes te maken. Ook als een soort, om mijn muziek ook weer meer naar buiten te brengen. Zichtbaarder te worden in deze drukke wereld. Maar ik heb vaak wel een idee van wat voor sfeer ik wil. En ik heb ook wel geleerd dat als je de juiste mensen benadert, die vaak heel goed zijn ook in dat uitwerken van jouw idee. Dus het is wel heel, heel zinvol om ook te investeren, zeg maar, in een goede regisseur of een goede camera persoon. Ja.
1: En je moet natuurlijk ook vrienden zijn met de NS, want die treinreis.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Die is ook niet goedkoop.
0: Nee, dat is zeker. Nee, wat dat betreft is het alleen maar een investering tot nu toe. Maar dat is het me helemaal waard. Ja. Het kan ook niet anders zo, denk ik.
1: Hey, heb je nu in de komende periode nog. Het festivalseizoen komt eraan. Dus misschien sta je wel op een aantal festivals.
0: Nou ja, dat is leuk. Ik werd benaderd op Vogelpop. In Drenthe is dat. Dat schijnt onder de Drentenaren heel bekend te zijn. Dus daar is dat een wereldberoemd festival. Dat is op 18 juli. Op Schiermonnikoog. In het weekend van 12 en 13 juli speel ik ook. Dat zijn de festivalmomenten. En mijn eigen shows. Ik ga een soort theatertoertje doen. En dat begint in september. En daar begint met het Torpedo Theater. En wat heel erg leuk is. Ik kreeg net op de weg hier naartoe bevestigd dat ik in Gent mag spelen. Dus daar worden mijn platen zelfs ook verkocht. Dus dat is echt tof.
1: Kijk eens bij de Music Mania of zoiets.
0: Ja, klopt. En bij Vanilla, dat is een platenzaak ook.
1: Oké. En als je zeg maar bij zo'n optreden, vertelde je net, je verkoopt altijd wel wat albums. En zie je ook een verhouding van vinyl en cd, dat cd toch nog wordt verkocht? Want op jouw lease-show zag ik best wel veel mensen nog een cd'tje kopen.
0: Ja, dat klopt. Dat verbaasde mij ook. Ik vond dat een beetje koffiedik kijken bij het bedenken van hoeveel cd's ga je laten drukken en dat soort dingen. Maar tot nu toe, bij mijn optredens, wordt er wel meer vinyl verkocht. Ja. En als de leeftijd wat omhoog gaat, dan is het ook nog wel cd.
1: Ja. Hey, als mensen zeg maar jou willen volgen en je muziek willen beluisteren, waar kunnen ze het allemaal doen?
0: Nou, even kijken. Om te beginnen kunnen ze mij op Instagram volgen. En op alle social media. Facebook, Blue Sky. Mijn eigen website, daar staat al de laatste nieuws over de optredens. En ik heb ook een nieuwsbrief. Dus dat is ook wel leuk, omdat ik eigenlijk ook wel een beetje af zou willen van de social media. Heb ik best wel een hele club mensen die mij van mij af en toe een nieuwsbrief krijgen. Ja, en natuurlijk een YouTube-kanaal voor alle leuke videoclips. Ja. Alle liedjes van de plaat in ieder geval, tot nu toe.
1: Oké, nou, we zijn benieuwd naar je eerste set. De eerste set ga je op gitaar spelen. En dan na het nieuws van 9 dan op de piano. Doe zo zeggen, loop naar je gitaar.
0: Ja, ga ik doen.
1: Op ons waanzinnig grote podium hier in de studio van Radio Capelle. En dan Ja, Wieke zei het al, wiekeliedjes.nl. Daar is waar je alles kan vinden. Een winkeltje zit er. Maar je kan ook bij Plato in Utrecht. Daar kan je ook haar album En Ik Overdrijf vinden. Er staat een tour op en dan zie je dus een heel toertje dus staan. Dus staat ze morgen in Fort 33 in Leusden. En ja, dat staat er een hele grote lijst. Onder andere 11 oktober in de Groeve Rijnhout. Ook een hele leuke platenzaak is dat. En ze doen volgens mij ook platen zelf drukken. En een contact, dan kan je de nieuwsbrief kan je daar gewoon doen. Wij gaan over naar het waanzinnig grote podium hier in de studio. Verhaal weer koppelen en genieten van Wiekeliedjes.

Yes, en dan, en ik overdrijf, dat is de titel van mijn plaat. Komt die...

prachtige muziek van Wiekeliedjes hier bij Taste of Music. En ja, en ik overdrijf de EP. Die kan je dus op haar website Wiekeliedjes bestellen. Of je gaat naar Gent, als je daar bent. Een prachtig plaatsje Gent. Dan heb je een aantal platenzaken. En in Utrecht heb je ook een leuke platenzaak. Genaamd Plato. En wil je haar live zien? Dat kan ook. Dat staat ook allemaal op de website wiekeliedjes.nl. We gaan naar de blues toe. Mark Broussard. Nou, het is niet echt dus blues zoals blues is. Maar hij mixt eigenlijk blues, soul. Ook wel een beetje pop door elkaar heen. En ook, ja, hij heeft ook een aantal prachtige LP's gemaakt. SOS, Save Our Soul, Volume 1. 2 is er ook alweer. You Be Sorry gaan we horen. En dat komt van Change Worth Taking.

blues die komt echt overal vandaan. Of het nou in Noord-Afrika is, uit Niger of Mali. Ook uit Finland, daar komt ook blues vandaan. Want het is natuurlijk gewoon een muzieksoort die overal op de wereld echt super populair is. Dit is dus een Finse band. Lena en de Slide Brothers. Sweet Little Angel. En treden al heel lang op. Vanaf 2009, zeg ik uit mijn hoofd, zijn ze al bezig. Ze zijn natuurlijk in Helsinki opgericht. En ja, wat ik zeg, ze hebben al heel veel opgetreden. En ze hebben nu zijn ze druk bezig met ook weer van alles te doen. En ze hebben dus ook voornamelijk in Finland een optreden staan als duo-trio. En dat is een onuitspreekbare naam, iets van Mika Loku Festival. Daar spelen ze in augustus. We hebben nog geen data om buiten Finland opgetreden. Maar dat hebben ze wel gedaan, hoor. Ze zijn overal op in Europa al geweest met optredens. Dus dat was de blues weer van Taste of Music. En tot het nieuws van 9 gaan we luisteren naar Anne Vera met Tegenlicht. En prachtige muziek van een dame die is opgegroeid in Oudewater.

Geen uitzicht, vooruitzicht, gewicht naar voren. Razend onbegrip, waar is de grip? Het gaat aan mij voorbij. Tegenzin, geen zin, er zijn geen woorden van te maken. Toch vastberaden, terug te komen naar later. Onver alsnog beter te

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Naar Den Haag perkt ook Rotterdam het thuisonderwijs in. De gemeente wijst nieuwe aanvragen voorlopig af. In april oordeelde de Hoge Raad dat ouders geen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht als er een openbare school in de buurt is. Voor Den Haag was dat reden om alle vrijstellingen na de zomer in te trekken, ook de bestaande. Maar Rotterdam wil zover nog niet gaan. Er zijn nu 50 aanvragen gepauzeerd, zegt de gemeente. In 2 jaar tijd is het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt in Rotterdam gestegen van 68 naar ruim 100. Zo'n 65.000 VMBO-leerlingen moeten een dag langer wachten op de uitslag van een deel van hun examen. Er is een fout gemaakt bij het bepalen van de normering van de beroepsexamens. VMBO-leerlingen die de routes basis, kader of gemengd volgen, zouden vandaag de uitslag van hun praktijkexamens krijgen, maar ze moeten dus nog geduld hebben tot morgenochtend 8 uur. De einduitslag van de beroepsexamens en het centraal schriftelijk examen samen volgt volgende week. Minister Veilbrief dreigt de vleessector met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten. Als de sector niet binnen 14 dagen verbeteringen laat zien, komt er zo'n uitzendverbod. Aanleiding zijn aanhoudende misstanden in de sector. Al sinds 2010 zijn er meldingen van onderbetaling, te lange werkweken, onveiligheid op de werkvloer, slechte huisvesting, intimidatie en geweld. Tientallen gesprekken tussen het ministerie en de vleessector hebben geen verandering gebracht, zegt Veilbrief. En Schiedam krijgt weer een Lidwina-processie, moet ik zeggen. De plechtige rondgang door de historische binnenstad is op 14 juni, de feestdag van de heilige Lidwina. 3 jaar geleden was de processie voor het laatst. Daarna kon die om logistieke redenen steeds niet doorgaan. Volgens de organisatie spreekt het verhaal van de Schiedamse heilige uit de 14e eeuw nog altijd aan, ook onder jongeren. De stoet vertrekt op 14 juni om 2 uur. En onderweg wordt er dan onder meer stilgestaan bij de Grote of Sint-Janskerk, het voormalig boonhuis van Lidwina aan de Lange Achterweg en huis De Poort aan de Dam, waar relieken van de heilige worden bewaard. Het weer vanavond en vannacht eerst regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig weer, met buien, ook met onweer. Dan wordt het morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

Ja, welkom terug in het tweede uur van Taste of Music hier bij Radio Kapelle. En ook het tweede uur hebben wij weer prachtige muziek. Natuurlijk live vanaf ons zinnige rode podium door Wiekeliedjes. En we hebben nog een album van de week en daaromheen ook allemaal mooie muziek. Zo begonnen we met een oud gast van het programma hier live opgenomen in de studio van Radio Kapelle. Is Elke met Groene Gras en ze maakt prachtige muziek. Luister zelf maar een keer op haar Spotify, ELCE, en dan even Spotify. En dan vind je daar een aantal prachtige liedjes van haar. Dus ja, misschien dat we haar volgend jaar een keer weer kunnen uitnodigen. Want ze maakt mooie muziek. Wat ook mooi is, dat is een dame die studeert in Leiden. Hier, toen ze hier was, woonde ze echt hier om de hoek. Volgens mij was zij de gast die het minst ver hoefde te reizen. Want ze woonde in Schollevaar. Is Lucia. En ze heeft een prachtig liedje toen hier gespeeld. En dat is Hoe ze is. En dat gaan we nu beluisteren.

Ja, dat was Amika. Muzikante die hier vorig jaar te gast is geweest. En ze heeft, als ik het goed heb, Macedonische roots heeft ze. Dus dat kunnen we ook wel afspreken. Blackbird is natuurlijk geen nummer van haar. Dat heeft ze ook verteld hoor. Maar ze is groot fan van dat nummer. Vandaar zei ze van, mag ik een cover doen? Natuurlijk. Toen heeft ze dit voor dit gekozen. Daarvoor hoorde je Lucia met Hoe ze is. En dat is ook hele mooie muziek. We gaan naar een dame toe die nog niet zo lang geleden een groot feestje heeft gegeven in de bovenzaal van Paradiso. Af en toe zie ik wat er voorbij komen op de socials. Heb ik het over Marije Bruinsma. En ze was hier te gast en dat was haar eerste radio optreden en ook haar optreden. Nadat ze was afgestudeerd op de theaterschool in Den Bosch, zeg ik dat goed. En nu is ze dus volop overal gezellig haar muziek aan het promoten. En ze gaat binnenkort ook weer een nummer uitbrengen. Dat kan je allemaal volgen op Spotify, Marije Bruins van Spotify. Maar nu gaan we luisteren naar een nummer dat heet Zelfverheerlijking op topniveau.

0: toch ook helemaal koekoek?
1: Ja?
0: Ja, tuurlijk. De hele dag Filippisch foto's van zelf.
1: Maar volgens mij is die tegen carrière een beetje voorbij, dus die moet in.
2: Het is mogelijk hoe de week is gedragen.
3: Een man vroeg ooit eens aan mij: hé, hey, maar even eerlijk en oprecht, Marij. Is wat jij maakt nou feminisme? Of is het zelfverheerlijking verpakt als activisme? Dat is een goede vraag. Ja, nou, lekker boeien! Van mezelf houden, maar je bent onbekend, heb niet echt een talent. Bent nog grappig, nog intelligent. Wie de fuck denk je wel niet dat je bent? Marije Bruinsma, top dat je het vraagt. Ik stel me even voor twee verder klaar. Mix tussen kava en stampenboerenkool. Maarten van Rossemat, sekssymbool. Teksten vulgair, looks ordinair. Vreselijk toxisch, maar wel met flair. Licht ironisch, zwaar iconisch. Kinderachtiger dan mama, je little ponies. Ja, die heb ik.

zelfverheerlijking op topniveau. Je noemt me een narcist, alsof het een belediging is. Hou liever van mezelf dan dat ik vreemde op het internet dis. Vind al die comments niet meer dan entertaining. Ja, ik ben al badder door jaren van training. Gehaat, geliefd, het meest gevreesd. Al sinds klein meisje radicaal geweest. Ze wilden een beauty, maar kregen een beest. Fuck, ik speel beide, ben lenig van geest. Ja, ik ben kokkie, big to dick voor dit korte rockie. Je vindt me in het IKEA-restaurant. Werkend aan mijn liedjes, gaat koffie in mijn hand. Je vindt me fucking lit, als ik die lyrics spit. En in mijn gangster fit, in de IKEA zit. Yeah, gangster shit. Ik wil mijn gezicht op een scherm.

0: op topniveau.
1: Ja,
0: het is ik, die crazy chick. Onaangepast artistisch, hoe rijd je met dik? En ik blijf gaan, al is het voor de kick. Adresseer mijn haters in Limerick. Er zat een meneer uit Savoren, zich steeds aan mijn swagger te storen. Met zijn eeuwige zeurlijkheid, wel zijn humeur, maar zijn maagdelijkheid niet verloren. Dat was een Limerick bitch. Ik ben kankerpoetic, magistraal magnetic, spiegelbeeld aesthetic. Alleen de A-list addict, mijn benen spread ik voor mezelf. Ben mijn eigen everyday addict. Kom mijn gezicht op een scherp tijdens de show. Dit is zelfverheerlijking op topniveau. Wellicht leef je naar

Ja, dat was Sophie Bel hier, oftewel Sophie Driessen met Ik wil bij je zijn. Zoals hier, ik denk in het begin, ik ga eens kijken, volgens mij 2023 alweer dat zij hier bij ons te gast was. Dat is erg lang geleden, dat is een van de eerdere opnames die we hebben gemaakt. 24 januari 2024. En eigenlijk, ja, ik heb gezocht van... maak je nog muziek? Maar dat was op haar Instagram zag er niet heel veel van bij komen. Maar dus, ze heeft toch prachtige muziek gemaakt, zoals dit nummer. Dus Ik wil bij je zijn. Daarvoor de geweldige muziek, speciaal voor Ron. Marije Bruinsma met Self-Healing op topniveau. En zij gaat dus binnenkort ook weer een nieuw nummer uitbrengen. Iets met overleren heet dat. Dus kan je gewoon op haar Spotify vinden, Marije Bruinsma. Het is weer tijd voor het grote moment hier bij Taste of Music. Het tweede blokje live muziek. En deze week hebben wij... Wiekeliedjes te gast. En zij heeft een website, wiekeliedjes.nl. Daar kan je lid worden van haar nieuwsbrief. En daar kan je ook zien waar ze allemaal gaat optreden. En ben je in Antsen op 18 juli, dan moet je naar Vogelpop gaan. Maar er staan nog veel meer data op. Wij gaan over naar het waanzinnig grote podium hier in de studio voor Radio Kapelle en genieten van Wiekeliedjes.

hoe laat je komt, je gaat. De dingen bestaan, ook als je gaat. Je hebt een hond en bent gezond.

Ja, dat was de muziek van Wiekeliedjes hier live bij Taste of Music. We willen Wieke natuurlijk bedanken voor haar bijdrage aan aflevering 795 van ons programma. En wil je haar volgen? Wiekeliedjes.nl. Je kan je daar inschrijven voor de nieuwsbrief. En je kan daar ook zien waar ze allemaal gaat optreden. Zoals morgenavond in Fort 33 in Leusden. En 12 juni speelt ze in de bundelpresentatie van Anne Broeksma in de Boekenbar in Utrecht. Nader info volgt nog. Dan doet ze ook nog mee met Gluren bij de Buren. En daar heeft ze 3 optredens staan in de Buurtschuur in Leusden. En dat kun je dus allemaal volgen op wiekeliedjes.nl. Album van de week is deze week van Lila Diane. En deze naam uit Californië, die volg ik eigenlijk al sinds, denk 2003 alweer. Ze komt uit Nevada City, om precies te zijn. En dat is in Californië, dus niet in Nevada. En ze heeft nog niet zo lang geleden in Rotterdam opgetreden. Maar ze komt later in het jaar weer terug. Ongeveer 30 oktober in Antwerpen in de Roma. Geweldige mooie zaal. Een gebouw uit 1928. 31 oktober in Doornroosje in Nijmegen. En 1 november ook in een prachtige zaal in de Paradiso in Amsterdam. Van de album van de week gaan wij luisteren naar het... Het 4e nummer van dat album, het heet Dusty Roses van Lila Diane.

Ja, geweldige muziek van Aldous Harding uit Nieuw-Zeeland. Train on the Island hoorde je van haar gloednieuwe album. En het album, dat heet Train on the Island. En het lijkt een beetje op een cover van de Talking Heads. Maar daar hebben ze twee poppies met blauwe gezichtjes. Hilvaren Beek speelt ze op 13 juni. En dat is natuurlijk in Beekse Bergen. Daar heb je een festival. En daar speelt ze Best Kept Secret, dacht ik. Ja, daar speelt zij dan. En daarvoor Alila Diane, Dusty Roses. Komt van het album van de week, Who's Keeping Time. En Alila Diane, die komt dus eind oktober, begin november naar Nederland. En 30 oktober Antwerpen, België, de Roma. 31 oktober Nijmegen, Nederland. In Doornroosje. En Amsterdam, de Paradiso op 1 november. We gaan naar een band luisteren genaamd de Bleachers. Ze hebben 5 albums uitgebracht. En de zanger van de band, dat is een muzikant die eigenlijk bekender is, denk ik, als producer, songwriter van heel veel mensen. Hij heeft ook meerdere Grammys gewonnen. Van de Bleachers had ik wel eens wat gehoord, maar eigenlijk nooit goed beluisterd. Maar ja, ze maken heerlijke muziek. Sommige nummers doen me een beetje denken aan de Bruce Springsteen-achtig, maar dan wat meer met blazers. Een man heet uit mijn hoofd Joey Antonoff. En dat is de frontman. En die hoor je nu zingen bij de Bleachers. En van de Bleachers gaan we luisteren naar Dirty Wedding Dress. En dat is de survivor track van het album. Wat ze nog niet zo lang hebben geleden hebben uitgebracht. En daar gaan we nu naar luisteren.

Ja, dat was Thomas Dolbaum, een Amerikaanse muzikant die een tweede album heeft uitgebracht. En dat tweede album, daar hebben wij een nummer van gedraaid. Het heet Coyote. En het tweede album heet Birds of Paradise. En ja, voorlopig zie ik niks staan van optredens in Europa. Dus ja, misschien gaat hij ooit een keertje naar Nederland toe komen, deze Thomas Dolbaum. Hij maakt geweldige muziek. En ook zijn tweede album is erg goed. Zelfs nog beter dan zijn eerste album. Daarvoor hoorde je de prachtige muziek van Bleachers met Dirty Wedding Dress. En de Bleachers die hebben een aantal optredens staan. 17 en 18 november staan ze in de Paradiso in Amsterdam. En de 20e spelen ze in het Koninklijke Circus van Brussel. En Jack Antonoff, dat is de frontman van deze band. Die is opgericht in 2013. En die heeft dus heel veel dingen al ook Grammy's gewonnen voor. Omdat hij met heel veel muzikanten heeft producer is geweest. Weet ik van Taylor Swift onder andere. En Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, heeft hij allemaal dingen voor geschreven en geproduceerd. Het is een hele rij aan bekende muzikanten. Een muzikant die al enige tijd is overleden is over de Ierse gitarist Rory Gallagher. Nu weet ik dat Albert van het programma, van de blues samensteller van het programma, een groot fan is van Joe Bonamassa. Die komt binnenkort met een ode aan deze Rory Gallagher. Want Rory Gallagher was al geruime tijd overleden. Zijn laatste optreden was trouwens in Nijthuizen in Rotterdam. Daar werd hij niet lekker naar het ziekenhuis gegaan. Overgegaan naar Groot-Brittannië naar het ziekenhuis. En daar hebben ze volgens mij een niertransplantatie gedaan. En hij is later overleden aan een longontsteking. Maar dus zijn laatste optreden was in Nijthuizen in Rotterdam. Van Rory Gallagher gaan we luisteren naar het nummer Skin Kicker. En dat komt van het album, dat heet Photo Finish.

Gallagher. Ja. Rory Gallagher met Skin Kicker. Het is één laatste nummer van ons programma. Het programma zit er alweer op. Volgende week hebben we geen live muziek. Dan hebben wij een compilatie. Of nee, geen compilatie. Maar hebben we gewoon wat prachtige muziekjes samengesteld. De 17 hebben we nog Zala te gast. Dan gaan we even op vakantie. Ron en Rien, die gaan al op vakantie. En Ingrid ook. Albert ook. We willen Ron bedanken, Rien bedanken. En een goede vakantie wensen. Luisteraars bedankt. Natuurlijk Wiekeliedjes bedankt. En ik zeg tot 17 juli met live muziek. Volgende week hebben we wel live muziek, maar dan die wij hier hebben opgenomen. Dus Zala op 17 juni. En dan hebben wij even niks. En 15 juli, dan zijn we er weer met live muziek met Effie. Wij gaan eruit met de Black Keys. Die zijn te zien 4, 5 september in de avonds live. Die hebben een album uitgebracht met allemaal covers, blues covers. Luister maar naar dit nummer, It's a Dream. En ik zeg tot de volgende week. En nogmaals Rien en Ron, fijne vakantie. En Ingrid natuurlijk ook.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaar binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de Iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 Iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de Iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen de zuid- en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend afhankelijk van het aantal opklaringen. Een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
5: Huh?
4: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
13: 105.3 Radio Capelle.
14: Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een one-hit wonder zou je kunnen zeggen van niemand minder dan Joshua Caddison. Veel meer hits als deze heeft hij niet gehad. Je hoorde uit 1994, zo lang geleden, Jesse.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Goeie avond. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Waar je oren weer heerlijk vertroetelen natuurlijk met geweldige muziek. En we hebben echt wel een hele mooie collectie meegenomen naar de studio. Dus er zit vast en zeker ook iets voor jou bij. Dus, ik zou zeggen, stay tuned. In de show gaan we eens even kijken wat er allemaal in zit voor moois. Nou, vast wel een paar mooie onderwerpen zou ik zeggen. We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken is geen ideaal beeld meer. En waarom niet? Nou, dat hoor je straks. Han van der Horst is ook weer boos vandaag. Och, schandalig weinig flexwoningen, daar heeft hij het over. En en daar zijn een hele hoop mensen slachtoffer van, vooral daklozen. En daar gaat hij best wel tegen tekeer. En we gaan het hebben over een boek. Thriller Zij die zwijgt. Wat zal daar nu weer gebeuren voor Lilix? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: mannen van Amsterdam hoorde je hier in de late avond met een van hun mooiste, Lucy Lucy. En 10cc met een prachtig rocknummer, I'm Mandy, Fly Me. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox.
1: Toneelvereniging Varia uit Vlaardingen presenteert de thriller Zij die zwijgt. Ik ben al benieuwd. Hier aan tafel Lars Bol, de auteur van het script. Welkom Lars.
2: Dankjewel.
1: Lars, een thriller live op toneel. En dan ook nog met die mysterieuze titel. Wat is dat voor een stuk?
2: Ja, ja, dat is een stuk. Dat gaat over een vermeende verdwijning binnen een groep die in een landhuis ergens in Limburg samenkomt om een soort spirituele reis te maken, om zichzelf te ontdekken, trauma's te verwerken, dat soort zaken. Ja, en daar is iets gebeurd. En dat moet aan het licht gebracht worden. De hoofdrolspeelster die krijgt een mysterieuze brief. En die springt er gelijk op in door er een podcast van te maken.
1: Ah, maar zij die zwijgt. Dus ze vertelt de anderen misschien nog wel niets.
2: Nou ja, dat is een beetje wat het thema is. Dat zwijgen. Want wat is er nou gebeurd? En waarom is iedereen er zo stil over?
1: Ja, nou, ik ben nu al benieuwd, joh. Dat is de rode draad. In welke vorm gaat het stuk zich afspelen?
2: Nou, je beleeft eigenlijk alles wat de hoofdrolspeelster gaat meemaken. En die vertelt dat aan elkaar met een soort reflectie. Als in vertellend, als in een podcast. Het is de bedoeling dat het verhaal verteld wordt door middel van die podcast. En dat je ziet wat er gebeurt.
1: Wie heeft eigenlijk de regie van dat stuk? Want jij hebt scripts geschreven.
2: Klopt. Demi Dame, die regisseert dit. En zij heeft ons vaker geregisseerd. In het verleden. En is sinds vorig jaar ook weer teruggekomen. En die werd erg enthousiast toen ik zei van ik zoek iemand die mijn stuk wil regisseren. En toen zei ze gelijk, dat wil ik doen.
1: En hoe begint dan zoiets? Waardoor laat je je inspireren?
2: Nou, ik luister veel luisterboeken. Dat vind ik gewoon prettig. Onderweg naar werk, op de fiets, voor het slapen gaan. En ik vind spannende verhalen, detectives, thrillers, vind ik, dat is wel iets wat ik heel leuk vind. En ja, daardoor ga je ook de patronen herkennen in het vertellen van zo'n thriller of detective. Hoe wordt zo'n spanning opgebouwd? Hoe wordt zo'n situatie uitgelegd? Welke informatie wordt juist weggelaten? En door mijn ervaring met toneelspelen weet ik ook van, hey, dat kan ik misschien ook wel gebruiken in een toneelstuk.
1: En toen je het eenmaal dat voorstel deed van dit heb ik gemaakt, heb je toen nog feedback gekregen waardoor je dacht, nou, dit of dat moet misschien toch anders? Of...
2: Nou, nee, ja, de groep was wel gelijk enthousiast over het verhaal. Ik heb ze natuurlijk wel vrij lang aan het lijntje weten te houden door ook niet te vertellen hoe het af zou lopen.
1: Heel goed.
2: Dus we zijn wel ook echt begonnen in september, maar toen was er maar een deel af. Dus ik heb echt tot december nog serieus zitten schrijven. En het was wel elke week van, is er deze week nieuw? Is er meer?
1: Nou, dan heb je echt een goede vorm te pakken. Spreek het over de vorm. Ja, zo'n toneelstuk moet ook een vorm krijgen. Belichting, regie, attributen, decor, noem maar op. Adviseer je daar allemaal in? Want jij hebt het script geschreven. Dus jij hebt toch een bepaald beeld in je hoofd.
2: Ja, ik heb inderdaad een bepaald beeld. Maar ik durf dan toch die controle aan de regisseuse over te laten.
1: Knap.
2: Omdat ik vind dat het verhaal vaak beter wordt door de ogen van iemand anders.
1: Wat verwacht je van het publiek? Wie komen er, denk je, naar dat stuk kijken?
2: Ja, het zijn voornamelijk bekenden. Dus mensen die vaker bij onze voorstellingen zijn geweest. Familieleden, vrienden. Maar ik hoop ook toch dat er mensen nieuwsgierig zijn. En denken van, goh, ik kom toch eens voor een avondje een beetje mysterie. En meedenken en puzzelen. Dat die dan ook komen kijken. Dat zou ik een eer vinden.
1: Zoals jij het vertelt, het gaat nu al kriebelen bij mij. Even de gegevens. Waar wordt het stuk opgevoerd?
2: In Cultuurhuis Kade 40 op de Westhavenkade nummer 40 in Vlaardingen.
1: Ja, en wanneer?
2: 27 juni, dat is een zaterdag. En dan 3 en 4 juli, vrijdag, zaterdag, de week erop.
1: Oké, en het is stuk 's avonds?
2: Ja, om 8 uur is de aanvang.
1: Hoe komen we aan tickets?
2: Je kan gewoon via onze website www.toneelverenigingvaria.nl kun je de tickets bestellen. Er zit een grote knop. Dat moet gewoon lukken.
1: Die gaan we vinden. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor deze geweldige tip. En aanraden de thriller Zij die zwijgt van toneelvereniging Varia. Lars Bol schreef het script. Dankjewel Lars.
3: In de hele regio Zuid-Holland-Zuid. De late avond bij Radio Capelle.

Mr. Knapp, dit nummer van Kelly Bush, want die bestaat niet. Not Made for a Cage. Gewoon AI. Maar wel grappig. En eigenlijk best wel mooi. Maar ja, het is wel hartstikke knap. En voor heel echt en zuiver Celine Dion met Ne parle pas sans moi. Zometeen een mooie column van Han van der Horst. Hij gaat weer lekker tekeer vandaag. Han van der Horst vindt dat er

0: Lieve mensen, de ambtenaren van de gemeente Dordrecht hebben een scherp oog. Zo korten ze 20% op de uitkering van dakloze bijstandtrekkers, omdat die immers geen woonkosten hebben. De rechter heeft hen onlangs nog in het gelijk gesteld ook. Een dergelijke scherpte ontbreekt echter als het gaat om misschien wel tijdelijke, maar toch onmiddellijke oplossingen voor de woningnood. Die bestaan bijvoorbeeld uit snel te bouwen flexwoningen. Je zet ze als je eenmaal een locatie hebt in een maand of wat neer. Dordrecht heeft de afgelopen 5 jaar iets meer dan 70 vergunningen afgegeven voor de bouw van zo'n woning. In 5 jaar dus. Dat is nog veel ook als je naar de rest van onze streken kijkt, want in de meeste gemeentes bleef het bij een stuk of 5. Hoogstwaard is uitschieter met meer dan 150. En dat terwijl er in Nederland minimaal 30.000 daklozen zijn. Terwijl het tegenwoordig heel normaal is als moeders met kinderen langs de straat zwerven en nergens een urgentie krijgen. Terwijl BOA's en andere ambtenaren speuren naar mensen die het wagen in hun auto te overnachten, want dat mag niet en dan krijg je een boete. Terwijl de parkbankjes in dit godvergeten land tegenwoordig zo worden ontworpen dat je wel op kunt zitten, maar niet op kunt liggen. Terwijl er op de stations tegenwoordig bordjes hangen die je verbieden echt slapen. Terwijl dit allemaal gebeurt, terwijl dit allemaal onderdeel is van bestuurlijke zorg en aandacht, doen gemeentes weinig tot niets aan betaalbare woonruimte. Of nee, niet, ze doen juist een heleboel. Ze stapelen voorschrift op voorschrift en eis op eis, waardoor de bouw van nieuwe woningen wordt bemoeilijkt. Het betere is bij te veel ambtenaren altijd de vijand van het goede. En per slot van rekening gebeurt er dan niks. Je kunt als daklozen misschien wel beter in Azië, Afrika of Zuid-Amerika zitten. Daar kun je meestal wel met oud hout en stukken zeil een onderkomen voor jezelf neerzetten, zonder dat er onmiddellijk een boa verschijnt om je weg te jagen. Terug naar de flexwoningen. We kunnen in Nederland op een woningnood bogen die zijn weerga niet kent. Ook niet vlak na de Tweede Wereldoorlog. Die van nu is niet veroorzaakt door verwoestingen, maar door beleid van de overheid. Hoe dan ook, we staan oog in oog met een noodsituatie. We hebben tegenwoordig een voormalig generaal als minister van Volkshuisvesting. Je zou dus zeggen dat de plannenmakerij vervangen wordt door actie. Om iets aan deze ramp te doen, zouden er door elke gemeente op grote schaal flexwoningen moeten worden gebouwd. Zonder gezeik en zonder gezeur. Dat is wel vaker gebeurd in de vaderlandse geschiedenis, dat er noodwoningen uit de grond werden gestopt. Bijvoorbeeld kort na het bombardement van Rotterdam. Ze waren voor een paar jaar bedoeld, maar uiteindelijk stonden ze een halve eeuw of nog langer. Er zijn er die nog steeds bewoond worden. Met de bouw van flexwoningen op grote schaal kun je daadwerkelijk iets aan de woningnood doen. Het gaat niet aan gezinnen over straat te laten zwerven, omdat er eerst een structurele oplossing gevonden moet worden. Daarvoor bestaat maar één term: wanbestuur. Breng die gezinnen onder in tijdelijke flexwoningen en dan heb je tijd voor die structurele oplossingen. Zo werkt dat in een beschaafd land. Als je daklozen zo op de huid kunt zitten, kan het op andere gebieden ook. Ik weiger te begrijpen waarom niet elk dorp in onze streek niet al lang een straatje met flexwoningen kent. Sinds Hugo de Jonge wordt er veel geclassineerd en gezeverd over dat straatje erbij. Nou, doe het dan, in plaats van ons te vervelen met gelul en blij te maken met de ene dode mus na de andere.
1: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle. Blok.

Een van de bekendste nummers van Karen Bloemen. Hier in de show, Zuid-Afrika. En wat is er veranderd sinds 1993? Heel weinig, denk ik. Verder hoorde je half zeven donker uit België met Dakloos. Speciaal voor Han van der Horst. Zometeen gaan we praten, althans we, Herman Bruin met Jaap Uilenbroek. Hij gaat het hebben over onzichtbaar, maar onmisbaar. Waar gaat dat over? Je krijgt zometeen alle details na MASH en Suicide is Painless.

0: We gaan het hebben over scheiden van wonen en werken. Dat is geen ideaalbeeld. En hoe dat verder zit, dat ga ik vragen aan Jaap Uilenbroek, want die heeft daar informatie over. Is in de uitzending. Meneer Uilenbroek, welkom.
1: Goedemiddag.
0: Ja, scheiden van wonen en werken is geen ideaalbeeld. Wat zou het ideaalbeeld dan wel zijn?
1: Nou, je wilt natuurlijk wel wonen en werken maximaal gescheiden hebben. Mm-hmm. Je wilt dat een medewerker, een arbeidsmigrant, een uitzendkracht maximaal zelfstandig in zijn eigen huisvesting kan voorzien. En daarbij natuurlijk niet afhankelijk is van zijn werkgever.
0: En dat is vaak nu wel zo?
1: In de wereld van de arbeidsmigranten zie je vaak dat een uitzendbureau huisvesting organiseert voor de mensen die naar Nederland komen. En dat die uitzender dan ook de huurrelatie met de arbeidsmigrant aangaat. Dus hij heeft zowel een arbeidsovereenkomst met de medewerker, maar ook een huurovereenkomst. En in de meest slechte gevallen is dat zelfs gecombineerd en aan elkaar gerelateerd. Ja. En dan kom je natuurlijk in de situatie terecht dat als je werk eindigt, je huisvesting ook eindigt.
0: Ja, je bent helemaal afhankelijk van je baas eigenlijk wat dat betreft.
1: Ja.
0: Het is geen ideaalbeeld, zegt u al. Maar wat is dan wel het ideaalbeeld? Dat loskoppelen van elkaar. Maar ja, degenen die daarvoor zijn, die hebben de mensen, ja, hebben de macht eigenlijk, hè?
1: Nou, jaren terug is hier natuurlijk al een advies over gegeven door Emil Roemer. Wat heet geen tweederangs burgers. Ik heb in de tijd leiding gegeven aan de totstandkoming van het advies. Ja. En daar zeiden wij natuurlijk al, joh, je moet die afhankelijkheid echt gaan doorbreken. Mm-hmm. Stap 1 is, maken echt twee losse overeenkomsten van die niet meer aan elkaar kunnen relateren. En dat is ook eigenlijk in wetgeving vastgelegd. Wet goed verhuurderschap eist nu ook echt een schriftelijke huurovereenkomst. En in CAO is ook, CAO-afspraak is inmiddels ook afgesproken dat als je je baan verliest, dat je nog minimaal 4 weken, nog altijd maar 4 weken, kan blijven wonen waar je woont. Dat zijn wel stappen de goede richting in. Maar wat je echt zou willen, is dat je natuurlijk geen rol meer hebt in de huurrelatie als werkgever.
0: Ja.
1: En dat betekent natuurlijk dat de arbeidsmigrant op eigen kracht zijn huisvesting moet kunnen organiseren. En dat kan natuurlijk alleen als er voldoende huisvesting is.
0: We zitten hier vlakbij het Westland. Daar staat volgens mij een Polenhotel. Is dat dan iets wat goed geregeld is?
1: Nou, ik ken deze casus niet. En eigenlijk is het een rot woord. Want overigens zijn veel meer andere nationaliteiten dan Polen die hier werken. Dus eigenlijk zijn het natuurlijk gewoon ook, net zoals u en ik, zal ik maar zeggen, mensen met een Europees paspoort.
0: Mm-hmm.
1: En met vrij verkeer van arbeid mogen die mensen gewoon overal werken. Zoals wij zouden ook zo mogen gaan werken in een ander Europees land. Dat is echt een dienst, zal ik maar zeggen, voor de hele Europese Unie. Omdat de arbeid daar naartoe gaat waar de vraag het grootst is. Wij hebben daar als Nederland echt profijt van. En kwaliteit huisvesting is dan ook echt belangrijk. En daar is de markt nog aan het kantelen. Want de schaarste in Nederland is niet alleen in Nederland, maar zelfs in Europa. Dus de arbeidsmigrant wordt gewoon kritischer. En als je niet goed voor hem zorgt, gaat hij toch naar een ander Europees land.
0: Dat is duidelijk. En dat maakt het ook wat complex. Maar er is in ieder geval iets verbeterd. Dat is wel wat u ook nog zegt, denk ik.
1: Er worden stappen vooruit gezet, maar we zijn er nog lang niet.
0: Nee,
1: ik ben
0: okay.
1: Er wel zuur naar ging.
0: Ja, dat is duidelijk geworden. Mensen die er toch iets meer over willen weten, kunnen die op een website of sociale media terecht over dit verhaal?
1: Ja, ik ben heel makkelijk te vinden. Ik ben van lento.eu, dat is juist een internetplatform wat de huisvestingsmarkt los wil faciliteren van uitzenders. Dus los van de arbeidsovereenkomst, moet ik zeggen. En het ook mogelijk maken dat het gewoon transparant is wat er gebeurt.
0: Lento.eu, zegt u. En daar is het goed om even te zoeken naar, als u wat meer wil weten over scheiden van wonen en werken.
1: Ja.
0: En daar vertelde Jaap Uilenbroek over. Ik dank u wel voor het gesprek en ik wens u sterkte in de strijd.
2: Tot middernacht, de late avond.

prachtig nummer van niemand minder dan John Legend en The Roots. En je hoorde toch maar mooi even Wake Up Everybody aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap wederom. Morgen is er weer Late Avond, dan zit hier Bert de Wolf wederom met lekkere muziek en prachtige onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen. Welterusten. En als je gaat werken, blijf werken. In dat geval wens ik je een hele goede wacht. Tot besluit. Een legendarische van Manfred Mann. Father of Day, Father of Night.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Ik ben Ries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het...
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: what?
1: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en de maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge perioden krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen. Een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de 19 tot 20 graden.

0: is Radio Kapelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden en 10 tijdelijke leden die elk 2 jaar aanschuiven. Het weer vanavond en vannacht is nog regen. In de loop van de nacht wordt het droog. Het koelt af tot 14 graden. Morgen wisselvallig, buien ook, met onweer. Het wordt morgen 18 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. In Capelle aan den IJssel is een arrestatieteam dinsdagavond een woning aan de Bazuin in Schollevaart binnengevallen. Een verdachte in de woning raakte gewond toen hij werd gebeten door een politiehond. De politie ontving een melding dat er mogelijk een vuurwapen zou zijn in de woning. Omdat er meermaals in de woning geschoten werd, kwam een zwaar bewapend arrestatieteam om de woning in te gaan. In die woning was de verdachte, een 29-jarige man uit Rotterdam, aanwezig. De politie heeft in de woning het wapen aangetroffen. Na onderzoek bleek het te gaan om een alarmpistool. Het bezit van een dergelijk wapen is boven de 18 jaar toegestaan, afhankelijk van het type alarmpistool. Daarover zijn nog geen details bekendgemaakt. Misschien heb je het gezien, in Capelle krijgen de iepen weer een zogenaamd prikje. Jaarlijks vaccineert de gemeente ongeveer 230 iepen in Capelle met een biologisch vaccin. Zo worden die bomen geholpen om beter beschermd te blijven tegen de iepenziekte. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van woensdagmiddag 3 juni. Vandaag bleef het na de buien van vanmorgen lange tijd droog. Maar later in de middag en vanavond neemt de kans op een aantal buien toe. En er kunnen een paar pittige buien tussen zitten. De wind die blijft vannacht stevig doorstaan uit de zuidwestelijke richting. En de minimumtemperatuur daalt ongeveer 13 graden. Niet alleen vanavond en vannacht, maar ook morgen moeten we rekening houden met een aantal buien. Een matig tot krachtige wind uit het zuidwesten. Tussen de buien door af en toe zon. En na een minimumtemperatuur van 13 graden wordt het morgenmiddag zo'n 17 tot 18 graden. Ook op vrijdag is er nog steeds kans op enkele buien, maar er volgen in de loop van de dag ook zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van 17 tot 18 graden. In het weekend is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgen de overhand. Er waait een matige wind uit richtingen tussen zuid en zuidwest. In de nacht en vroege ochtend, afhankelijk van het aantal opklaringen. Een minimumtemperatuur tussen de 11 en 13 graden. En in de middag zo'n 19 tot 20 graden. Ook na het weekend blijft het voorlopig wisselvallig weer. Met van tijd tot tijd buien, tussendoor een zonnige periode. Een matige wind uit richtingen tussen zuidwest en west. En een maximumtemperatuur rond de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een 27-jarige man uit Numansdorp moet 10 maanden de cel in voor het verspreiden van filmpjes van de terroristische organisatie IS. De man had meerdere TikTok-accounts om de video's te posten. Op de beelden waren executies te zien in naam van IS. De rechter spreekt van opruiming met terroristisch oogmerk. Omdat de kans op herhaling groot is, moet de man 3 jaar onder toezicht blijven van de reclassering. De man vluchtte 3,5 jaar geleden uit Jemen naar ons land. De beroemde molens van het UNESCO-werelderfgoed Kinderdijk zijn door de Michelin-reisgidsen bekroond met 2 van de 3 toeristische sterren. Kinderdijk treedt daardoor toe tot de meest bijzondere en aanbevolen bestemmingen van ons land. Michelin, dat vooral bekend is van de restaurantsterren, beoordeelt ook toeristische bezienswaardigheden. 1 ster staat voor de moeite waard, 2 sterren voor de omweg waard en 3 sterren voor een bestemming die een reis op zichzelf rechtvaardigt. Een helikopter van de Britse marine is gecrashed bij een oefening in het zuidwesten van Engeland. De legerhelikopter stortte neer in een open veld in de buurt van een militair oefenterrein. De 3 inzittenden van het toestel kwamen om het leven. Op beelden is te zien dat alleen de staart van het toestel nog herkenbaar is. De Britse marine doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Duitsland grijpt naast een tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Er waren 2 zetels beschikbaar voor de regio en die gingen naar Oostenrijk en Portugal. Het verlies is een grote nederlaag voor de Duitse bondskanselier Merz, want die wil zijn land juist neerzetten als een belangrijke speler in de wereld. Ook Zimbabwe, Kirgizië en Trinidad en Tobago treden 2 jaar lang toe tot de Veiligheidsraad. Die bestaat uit 5 permanente leden.